Goedendag, mijn zoon. Jij hier in de kerk? Maar wat zie je daaruit, man? Wat zeg je? Je bruiloft? Maar die was gisteren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

In Frankrijk is er veel ophef over de mogelijke voorwaardelijke vrijlating van moslimterrorist Mohamed Bakali. Die zit in ons land in de cel. Bakali was het logistieke brein achter de terreuraanslagen in Parijs in 2015. De Franse minister van Justitie uit zijn verontwaardiging in een brief aan zijn Belgische collega Annelies Verlinde. Die heeft al geantwoord dat de strafuitvoeringsrechtbank binnenkort volledig autonoom beslist over de vrijlating en dat de politiek daar geen vat op heeft. Bakali heeft de Belgische nationaliteit en wilde hier zijn straf uitzitten. In België kom je al na een derde van de totale straf in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De vrouw uit Bree in Limburg, die daar een loods verhuurde met daarin een gigantisch drugslab, blijft in de cel. De raadkamer heeft haar aanhouding bevestigd. In dezelfde zaak zitten ook 4 mannen met Nederlandse nationaliteit nog altijd vast. In het labo produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De advocatenorde van de Balie van Brussel meldt het overlijden van Xavier Magnier. In Vlaanderen was de man vooral bekend wegens een aantal omstreden rechtszaken. Zo pleitte Magnier onder meer voor enkele kopstukken van de bende Hamers, beruchte islamisten en gangster Marcel Habran. In 2004 verdedigde hij ook seriemoordenaar Marc Dutroux op het Assisenproces in Aarlen. Magnier was 91 jaar. En onze landgenoten blijven het erg goed doen op het WK wielrennen in Montreal. Tot ieders verbazing heeft de jonge Vic de Smet zilver behaald in de tijdrit bij de junioren. De eerstejaars junior kwam na 20 kilometer maar 6 seconden tekort voor goud. Dat ging naar de Spaanse favoriet Noval. Het is al de derde Belgische tijdritmedaille in 3 dagen. Tijdens de nacht koelt het flink af naar ongeveer 10 graden. Veel wolken met in de ochtend kans op mistbanken. Daarna worden we beloond met een droge en vrij warme dag met pieken tot 23 graden. Tegen de avond kan het dan weer lichtjes gaan regenen.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoen gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
1: VBRO. Ik luister niet.

Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Frankrijk is er veel ophef over de mogelijke voorwaardelijke vrijlating van moslimterrorist Mohamed Bakali. Die zit in ons land in de cel. Bakali was het logistieke brein achter de terreuraanslagen in Parijs in 2015. De Franse minister van Justitie uit zijn verontwaardiging in een brief aan zijn Belgische collega Annelies Verlinde. Die heeft al geantwoord dat de strafuitvoeringsrechtbank binnenkort volledig autonoom beslist over de vrijlating en dat de politiek daar geen vat op heeft. Bakali heeft de Belgische nationaliteit en wilde hier zijn straf uitzitten. In België kom je al na een derde van de totale straf in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De vrouw uit Bree in Limburg, die daar een loods verhuurde met daarin een gigantisch drugslab, blijft in de cel. De raadkamer heeft haar aanhouding bevestigd. In dezelfde zaak zitten ook 4 mannen met Nederlandse nationaliteit nog altijd vast. In het labo produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De advocatenorde van de Balie van Brussel meldt het overlijden van Xavier Magnier. In Vlaanderen was de man vooral bekend wegens een aantal omstreden rechtszaken. Zo pleitte Magnier onder meer voor enkele kopstukken van de bende Hamers, beruchte islamisten en gangster Marcel Habran. In 2004 verdedigde hij ook seriemoordenaar Marc Dutroux op het Assisenproces in Aarlen. Magnier was 91 jaar. En onze landgenoten blijven het erg goed doen op het WK wielrennen in Montreal. Tot ieders verbazing heeft de jonge Vic de Smet zilver behaald in de tijdrit bij de junioren. De eerstejaars junior kwam na 20 kilometer maar 6 seconden tekort voor goud. Dat ging naar de Spaanse favoriet Noval. Het is al de derde Belgische tijdritmedaille in 3 dagen. Tijdens de nacht koelt het flink af naar ongeveer 10 graden. Veel wolken met in de ochtend kans op mistbanken. Daarna worden we beloond met een droge en vrij warme dag met pieken tot 23 graden. Tegen de avond kan het dan weer lichtjes gaan regenen.
1: Wel, zeg, zo goed gezind.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Beverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases.

De magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

De VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York, dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed. Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezing in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt het vuren met Rusland over de aanvallen op elkaars energie-infrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost. In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen, ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw medailles behaald. Bij de tijdrit voor de vrouwen haalde Jana de Kruijenaren zilver. Bij de junioren pakte Vic de Smet ook zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Ook de komende dagen blijft het rustig en aangenaam na zomersweer. Temperaturen komen tot en met het eind van de week telkens gemakkelijk vooraan de 20 graden uit. De ene dag al iets hoger dan de andere. Woensdag een 23 graden. Donderdag zou het dan tijdelijk het kwik een enkel graadje kunnen terugvallen. En vrijdag zitten we opnieuw vooraan de 20 graden of zelfs wat hoger. Ook het weekend belooft hoge temperaturen te geven. De temperatuur kan dan zelfs nog een aantal graden gaan stijgen. Daarbij telkens ook veel zon. Al zijn er ook wel momenten dat er wat meer wolken zijn. Zo zien we op woensdag wat meer wolken, donderdag ook wel. Vrijdag en het weekend zou dan weer vrij zonnig tot zelfs zonnig gaan verlopen. De wind is telkens rustig. Alleen naar woensdag, donderdag toe tijdelijk wat meer wind. Maar heel veel wind zal er de komende tijd niet zijn. We zitten onder hoogdrukgebieden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Huh? Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Huh? In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op

0: VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York, dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed. Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezing in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky in elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt-het-vuren met Rusland over de aanvallen op elkaars energie-infrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost. In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen, ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw medailles behaald. Bij de tijdrit voor de vrouwen haalde Jana de Kruijenaar zilver. Bij de junioren pakte Vic de Smet ook zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Dit is VBRO.
4: VBRO.
5: Hey vrienden.

0: Oprecht.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York, dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed.
1: We'll see what happens with that. They've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
0: Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezing in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt-het-vuren met Rusland over de aanvallen op elkaars energie-infrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost.
2: When a border can be changed by force, every border becomes less secure. No one in this room needs reminding that international politics is shaped by power. And by interest.
0: In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen, ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw 2 medailles behaald. Bij de tijdrit voor de junioren haalden Jana de Kruijenaar en Vic de Smet zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
3: Nieuws uit je regio.
4: Meer dan 2000 Brugse gezinnen doen ook dit schooljaar een beroep op onderwijschecks van de stad. Die helpen om de schoolfactuur betaalbaar te houden. De korting bedraagt €55 voor kleuters en €110 voor kinderen uit het lager en secundair onderwijs. De checks zijn er voor gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming, in budgetbeheer of schuldenregeling en voor pleeggezinnen. De korting wordt rechtstreeks van de schoolrekening afgetrokken. Een opvallende nieuwkomer in de haven van Zeebrugge. De Neoliner Origin, een vrachtschip dat grotendeels op windkracht vaart. Het Franse schip kan zo'n 130 containers en tot 400 wagens vervoeren. Het vaart vanuit Bretagne via Zeebrugge naar Canada en de Verenigde Staten. De Neoliner zal vanaf nu om de 5 weken in Zeebrugge aanmeren. Het is de eerste keer dat zo'n windgedreven cargoschip de haven aandoet. Leuk detail, je kan er ook als passagier een cabine boeken. Al valt er aan boord niet zoveel te beleven. 10 Roemeense beklaagden staan voor de rechtbank in Brugge terecht voor een reeks koperdiefstallen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze betrokken zijn bij 27 inbraken en 26 diefstallen. Daarbij werd minstens 92 ton koperbuit gemaakt, goed voor ruim €750.000. Vooral spoorwegkabels werden geviseerd, met hinder voor het treinverkeer tot gevolg. Het parket vraagt celstraffen tot 5 jaar. Een 39-jarige man riskeert 14 maanden cel voor geweld en aanranding in Brugge. Volgens het parket betastte hij in december 2024 een 26-jarige vrouw en viel hij daarna ook andere vrouwen en kinderen lastig. De man werd opgepakt door de politie. Uit onderzoek bleek dat hij een jaar eerder al een vrouw van haar fiets had gesleurd. Zijn advocaten betwisten feiten niet. De rechtbank spreekt later een vonnis uit. En tot slot nog dit. Westtour zet 503 vrijwilligers in de bloemetjes die helpen om de fiets- en wandelroutes in West-Vlaanderen in topconditie te houden. Samen bewaken ze de kwaliteit van ruim 10.000 kilometer aan routes. Jaarlijks melden de meters en peters zo'n 2.000 problemen of aandachtspunten op het terrein. Dankzij hun controles kunnen die snel worden aangepakt. Het vrijwilligersnetwerk van Westtour bestaat al sinds 1998.
5: La la la la.
4: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet.

Goedemorgen luisteraar, wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en u kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 19:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naessens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 19:15. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijt. Radio. Mijn naam is Frederik Toon.

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag een beetje een doorslagje van gisteren. Maar daar zit een heel onzekere factor op en dat is de bewolking. Gisteren is die bewolking op sommige plekken veel te lang en veel te hardnekkig blijven hangen. En dat is een probleem dat je dikwijls ziet in het voor- en najaar. Onder hoge druk met een vochtige luchtlaag daartussen, dan krijg je wolkenvelden waarvan het gedrag heel moeilijk te voorspellen is. En dat is ook vandaag weer zo. Vandaag zitten we weer met een zachte start van de dag. Het zuiden van de provincie, daar is het opgeklaard, in het noorden niet. En nu is de vraag van 1 miljoen weer: gaan die wolken oplossen, ja of nee? De verwachting is theoretisch dat ze verdwijnen. Praktisch is dat een ander verhaal en kunnen er echt wel wolkenvelden blijven hangen tot, ja, de hele dag misschien eigenlijk wel. Dus die wolken, heel moeilijk verhaal. Mogelijk blijven er ook vandaag weer de hele dag wolkenpartijen hangen. Dus dat moeten we toch eventjes afwachten hoe dat precies gaat uitpakken. Temperaturen, die zijn zeker, die worden heel erg zacht. Maxima van 21, 22, 23 graden met een zwakke, later matige wind uit een zuidwestelijke richting. Die kan in de loop van de dag, zeker aan de kust, vrij krachtig worden. Dus ja, een beetje van alles en nog wat om toch over te vertellen. En vooral die wolken, dat is vandaag de moeilijke factor. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York, dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed.
1: We'll see what happens with that. They've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
0: Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezing in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt-het-vuren met Rusland over de aanvallen op elkaars energie-infrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost.
2: When a border can be changed by force, every border becomes less secure. No one in this room needs reminding that international politics is shaped by power and by interest.
0: In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen, ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw 2 medailles behaald. Bij de tijdrit voor de junioren haalden Jana de Kruijenaar en Vic de Smet zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort.

0: Ook spa's, zwemspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez. Help.

In OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

dat was Jurrie Plezier in onze ontbijtshow van vandaag, woensdag 23 september. Zijn we alweer aan toe. Midweekse dag in werkweek 39. Zo snel gaat het allemaal, hè? Onze VWR ontbijtshow met zometeen over weinige ogenblikken voor het eerste ochtendweerbabbel van

0: We leven onder hoge drukgebieden. Dat betekent dat het rustig weer is. Dat betekent dat theoretisch er ook veel zon moet zijn. En die voeren ook telkens heel erg zachte lucht aan. Gisteren moeten we wel eventjes terugnemen, want de verklaring voor het weer van vandaag zit ook in het weer van gisteren. Gisteren hadden we eigenlijk veel te veel wolken om goed te zijn. Niet overal, op sommige plekken is de bewolking echt wel gebroken en is de zon flink doorgekomen, maar op andere plekken lukte dat niet en zijn de wolken eigenlijk de hele dag blijven hangen. Hoe dat komt? Wel omdat we met hoge druk zitten. Hoge druk betekent rustig weer. Als daaronder dan een soort van vochtige laag zit, en dat was het geval gisteren, ja, dan raakt dat niet opgelost door de zon. Die staat te laag rond deze periode van het jaar. En ook de wind speelde niet mee. En dan blijven die wolken hardnekkig hangen. Dat zou vandaag ook weer kunnen spelen, want de dag is begonnen met wolken in het noorden, opklaringen in het zuiden, en het zou best wel eens kunnen dat die wolken in het noorden opnieuw hardnekkig zijn, zich ook in de loop van de dag wel durven verspreiden. Dus ja, theoretisch moet het vandaag fors opklaren met veel zon. Praktisch zou dat wel eens een moeilijke zaak kunnen worden en is het niet onmogelijk dat de wolken hier en daar echt wel weer hardnekkig blijven haperen. We moeten het afwachten. Het wordt wel overal zacht. Temperaturen 21 tot 23 graden met een eerst zwakke zuidwestelijke wind. In de loop van de dag sterkt die aan. En vanavond zou die zelfs tijdelijk vrij krachtig kunnen worden. Zeker aan de kust. Vanavond vannacht dan trekt een zwakke storing door. Veel wolken, een druppel zou kunnen bij zachte minima van 12 tot 14 graden. En ook morgen zijn er eerst veel wolken, die lossen dan gaandeweg wel op, maar het kan wel een tijd gaan duren met maxima die iets lager zitten, vooraan de 20 graden dan. De dagen nadien houdt hetzelfde weer aan. Tot en met midden volgende week telkens heel veel zon. Al zitten er op sommige dagen wel wolken tussen. Soms is een staartje van een storing. En vooral hele zachte temperaturen. We gaan telkens tussen 20 en 25 graden uitkomen. Met verschillen van dag tot dag. Maar toch, het blijft ook droog.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Dagelijkse klant in onze VBRO ontbijtshow. Ah ja, hij zorgt voor de VBRO trotsplaat deze week. Kan moeilijk anders, hè. Liefde. Het nieuwe liedje van Marco Kimsen was dat.
1: Goedemorgen Vlaanderen. De VBRO ontbijtshow.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York, dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed.
1: We'll see what happens with that. We've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
0: Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezing in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky in elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt het vuren met Rusland over de aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost.
2: When a border can be changed by force, every border becomes less secure. No one in this room needs reminding that international politics is shaped by power. And by interest.
0: In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen, ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw 2 medailles behaald. Bij de tijdrit voor de junioren haalden Jana de Kruijenaren en Vic de Smet zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
3: Nieuws uit je regio.
4: Meer dan 2000 Brugse gezinnen doen ook dit schooljaar een beroep op onderwijschecks van de stad. Die helpen om de schoolfactuur betaalbaar te houden. De korting bedraagt €55 voor kleuters en €110 voor kinderen uit het lager en secundair onderwijs. De checks zijn er voor gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming, in budgetbeheer of schuldenregeling en voor pleeggezinnen. De korting wordt rechtstreeks van de schoolrekening afgetrokken. Een opvallende nieuwkomer in de haven van Zeebrugge. De Neoliner Origin, een vrachtschip dat grotendeels op windkracht vaart. Het Franse schip kan zo'n 130 containers en tot 400 wagens vervoeren. Het vaart vanuit Bretagne via Zeebrugge naar Canada en de Verenigde Staten. De Neoliner zal vanaf nu om de 5 weken in Zeebrugge aanmeren. Het is de eerste keer dat zo'n windgedreven cargoschip de haven aandoet. Leuk detail, je kan er ook als passagier een cabine boeken. Al valt er aan boord niet zoveel te beleven. 10 Roemeense beklaagden staan voor de rechtbank in Brugge terecht voor een reeks koperdiefstallen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze betrokken zijn bij 27 inbraken en 26 diefstallen. Daarbij werd minstens 92 ton koperbuit gemaakt, goed voor ruim €750.000. Vooral spoorwegkabels werden geviseerd, met hinder voor het treinverkeer tot gevolg. Het parket vraagt celstraffen tot 5 jaar. Een 39-jarige man riskeert 14 maanden cel voor geweld en aanranding in Brugge. Volgens het parket betastte hij in december 2024 een 26-jarige vrouw en viel hij daarna ook andere vrouwen en kinderen lastig. De man werd opgepakt door de politie. Uit onderzoek bleek dat hij een jaar eerder al een vrouw van haar fiets had gesleurd. Zijn advocaten betwisten feiten niet. De rechtbank spreekt later een vonnis uit. En tot slot nog dit. Westtour zet 503 vrijwilligers in de bloemetjes die helpen om de fiets- en wandelroutes in West-Vlaanderen in topconditie te houden. Samen bewaken ze de kwaliteit van ruim 10.000 kilometer aan routes. Jaarlijks melden de meters en peters zo'n 2.000 problemen of aandachtspunten op het terrein. Dankzij hun controles kunnen die snel worden aangepakt. Het vrijwilligersnetwerk van Westtour bestaat al sinds 1998.
5: Ha ha ha. Wel zeg, zo goed gezien.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Ah, echt?
5: Ja, tuurlijk.
6: Veranda comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op

Het tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO-ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van 8. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO-ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn, tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow, omstreeks 9:15. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.

0: Zometeen de weersvooruitzichten voor vanmorgen. Komt eraan over weinige ogenblikken weerman Geert Nasens.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag een beetje een doorslagje van gisteren. Maar daar zit een heel onzekere factor op en dat is de bewolking. Gisteren is die bewolking op sommige plekken veel te lang en veel te hardnekkig blijven hangen. En dat is een probleem dat je dikwijls ziet in het voor- en najaar. Onder hoge druk met een vochtige luchtlaag daartussen, dan krijg je wolkenvelden waarvan het gedrag heel moeilijk te voorspellen is. En dat is ook vandaag weer zo. Vandaag zitten we weer met een zachte start van de dag. Het zuiden van de provincie, daar is het opgeklaard, in het noorden niet. En nu is de vraag van 1 miljoen weer: gaan die wolken oplossen, ja of nee? De verwachting is theoretisch dat ze verdwijnen. Praktisch is dat een ander verhaal en kunnen er echt wel wolkenvelden blijven hangen tot, ja, de hele dag misschien eigenlijk wel. Dus die wolken, heel moeilijk verhaal. Mogelijk blijven er ook vandaag weer de hele dag wolkenpartijen hangen. Dus dat moeten we toch eventjes afwachten hoe dat precies gaat uitpakken. Temperaturen, die zijn zeker, die worden heel erg zacht. Maxima van 21, 22, 23 graden met een zwakke, later matige wind uit een zuidwestelijke richting. Die kan in de loop van de dag, zeker aan de kust, vrij krachtig worden. Dus ja, een beetje van alles en nog wat om toch over te vertellen. En vooral die wolken, dat is vandaag de moeilijke factor. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Jouw afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje. Het WBRO Feestcafé.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York, dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed.
5: We'll see what happens with that. We've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
4: Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezing in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt-het-vuren met Rusland over de aanvallen op elkaars energie-infrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost.
6: When a border can be changed by force, every border becomes less secure. No one in this room needs reminding that international politics is shaped by power. And by interest.
4: In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen, ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw 2 medailles behaald. Bij de tijdrit voor de junioren haalden Jana de Kruijenaar en Vic de Smet zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
1: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Dit is VBRO.

We leven onder hoge drukgebieden. Dat betekent dat het rustig weer is. Dat betekent dat theoretisch er ook veel zon moet zijn. En die voeren ook telkens heel erg zachte lucht aan. Gisteren moeten we wel eventjes terugnemen, want de verklaring voor het weer van vandaag zit ook in het weer van gisteren. Gisteren hadden we eigenlijk veel te veel wolken om goed te zijn. Niet overal, op sommige plekken is de bewolking echt al gebroken en is de zon flink doorgekomen, maar op andere plekken lukte dat niet en zijn de wolken eigenlijk de hele dag blijven hangen. Hoe dat komt? Wel omdat we met hoogdruk zitten. Hoogdruk betekent rustig weer. Als daaronder dan een soort van vochtige laag zit, en dat was het geval gisteren, ja, dan raakt dat niet opgelost door de zon. Die staat te laag rond deze periode van het jaar. En ook de wind speelde niet mee. En dan blijven die wolken hardnekkig hangen. Dat zou vandaag ook weer kunnen spelen, want de dag is begonnen met wolken in het noorden, opklaringen in het zuiden, en het zou best wel eens kunnen dat die wolken in het noorden opnieuw hardnekkig zijn, zich ook in de loop van de dag wel durven verspreiden. Dus ja, theoretisch moet het vandaag fors opklaren met veel zon. Praktisch zou dat wel eens een moeilijke zaak kunnen worden en is het niet onmogelijk dat de wolken hier en daar echt wel weer hardnekkig blijven haperen. We moeten het afwachten. Het wordt wel overal zacht. Temperaturen 21 tot 23 graden met een eerst zwakke zuidwestelijke wind. In de loop van de dag sterkt die aan. En vanavond zou die zelfs tijdelijk vrij krachtig kunnen worden. Zeker aan de kust. Vanavond vannacht dan trekt een zwakke storing door. Veel wolken, een druppel zou kunnen bij zachte minima van 12 tot 14 graden. En ook morgen zijn er eerst veel wolken, die lossen dan gaandeweg wel op, maar het kan wel een tijd gaan duren met maxima die iets lager zitten, voorgaande 20 graden dan. De dagen nadien houdt hetzelfde weer aan. Tot en met midden volgende week telkens heel veel zon. Al zitten er op sommige dagen wel wolken tussen. Soms is een staartje van een storing. En vooral hele zachte temperaturen. We gaan telkens tussen 20 en 25 graden uitkomen. Met verschillen van dag tot dag. Maar toch, het blijft ook droog.

0: onvergetelijke VBRO-klassiekers van de Bee Gees. En met Night Fever zaten we een dikke 3 minuten weer in 1977. Hè? Fantastisch, hè? Die teletijdmachine die we hier iedere dag weer aanbieden. In een handomdraai verplaatsen we ons een paar decennia terug in de tijd. Of een paar jaar, of een maandje. Het kan allemaal, hè? Het gaat alle richtingen uit. We draaien ze allemaal hier bij de VBRO. Met ook natuurlijk heel veel muziek van vandaag en morgen. Straks ook tussen 9 en 10 uur. In een uurtje alleen maar besteed aan die allernieuwste producties uit de Lage Landen. En dat is de voorbode van Koffietijd. Komt eraan uiteraard meteen na het 10 uur journaal met collega Eddy Govert. Fijne woensdag.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal er spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon mee schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62 of info@vbro.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: 55 euro voor kleuters en 110 euro voor kinderen uit het lager en secundair onderwijs. De checks zijn er voor gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming, in budgetbeheer of schuldenregeling en voor pleeggezinnen. De korting wordt rechtstreeks van de schoolrekening afgetrokken. Een opvallende nieuwkomer in de haven van Zeebrugge. De Neoliner Origin, een vrachtschip dat grotendeels op windkracht vaart. Het Franse schip kan zo'n 130 containers en tot 400 wagens vervoeren. Het vaart vanuit Bretagne via Zeebrugge naar Canada en de Verenigde Staten. De Neoliner zal vanaf nu om de 5 weken in Zeebrugge aanmeren. Het is de eerste keer dat zo'n windgedreven cargoschip de haven aandoet. Leuk detail, je kan er ook als passagier een cabine boeken. Al valt er aan boord niet zoveel te beleven. 10 Roemeense beklaagden staan voor de rechtbank in Brugge terecht voor een reeks koperdiefstallen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze betrokken zijn bij 27 inbraken en 26 diefstallen. Daarbij werd minstens 92 ton koperbuit gemaakt, goed voor ruim 750.000 euro. Vooral spoorwegkabels werden geviseerd, met hinder voor het treinverkeer tot gevolg. Het parket vraagt celstraffen tot 5 jaar. Een 39-jarige man riskeert 14 maanden cel voor geweld en aanranding in Brugge. Volgens het parket betastte hij in december 2024 een 26-jarige vrouw en viel hij daarna ook andere vrouwen en kinderen lastig. De man werd opgepakt door de politie. Uit onderzoek bleek dat hij een jaar eerder al een vrouw van haar fiets had gesleurd. Zijn advocaten betwisten feiten niet. De rechtbank spreekt later een vonnis uit. En tot slot nog dit. Westtour zet 503 vrijwilligers in de bloemetjes die helpen om de fiets- en wandelroutes in West-Vlaanderen in topconditie te houden. Samen bewaken ze de kwaliteit van ruim 10.000 kilometer aan routes. Jaarlijks melden de meters en peters zo'n 2.000 problemen of aandachtspunten op het terrein. Dankzij hun controles kunnen die snel worden aangepakt. Het vrijwilligersnetwerk van Westtour bestaat al sinds 1998.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Dit is VBR.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal er spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Roeselare is afgelopen nacht een man van 60 om het leven gekomen en dat bij een woningbrand. De brand ontstond rond 1:15 in een villa aan de Hoogleedse Steenweg. Bij aankomst zag de brandweer veel rook en troffen ze op de benedenverdieping een vrouw aan die niet meer zelfstandig naar buiten kon. De hulpdiensten konden haar redden. Ze had rook ingeademd en werd dan ook naar het ziekenhuis gebracht. Later werd in de slaapkamer een man gevonden. Voor hem kwam alle hulp helaas te laat. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Veurne blijft een 27-jarige man uit Ieper nog minstens een maand in de cel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige beleggingsfraude. Een criminele organisatie zou vanuit Cyprus valse advertenties met bekende Belgen en Nederlanders hebben verspreid. Slachtoffers werden naar professioneel ogende beleggingswebsites gelokt. Volgens het onderzoek werden ongeveer 200 Belgen en verschillende Nederlanders samen voor tientallen miljoenen euro's opgelicht. De verdachte werd op 7 juli in Ieper opgepakt. In Tielt is gisteren een reconstructie gehouden van de dood van een 39-jarige vrouw. Ze werd in mei vorig jaar levenloos aangetroffen in haar woning in Schuiverskapelle. Haar 42-jarige partner toonde tijdens de reconstructie hoe hij haar enkele klappen zou hebben gegeven. Hij ontkent verantwoordelijk te zijn voor haar dood. Volgens het parket verliep de reconstructie goed en werd de verdachte mee. In Brugge wordt de zogenoemde superdrone van de hulpverleningszone 1 niet langer ingezet bij incidenten. Met de drone kon de brandweer vanuit de lucht snel een overzicht geven, onder meer tijdens grote branden. Volgens de krant van West-Vlaanderen is de kostprijs echter te hoog geworden. Binnen de brandweer wordt betreurd dat het toestel verdwijnt, omdat het zijn nut tijdens interventies al heeft bewezen. En we eindigen in Seyssele. Daar wordt van nu vrijdag 25 tot en met zondag 27 september opnieuw Barrio Tilo georganiseerd op het Lindenplein. Tijdens het kermisweekend is er amusement voor jong en oud met live muziek, een dansfeest, een rommelmarkt en kinderanimatie. Nieuw dit jaar is de attractie Lambada. De organisatie is opnieuw in handen van Tom van de Pitten en Rens de Munk.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
3: Dit is een stadsinbreding.

0: het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
1: Zegt op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
0: De laatste zondag van de maand op Joen Brugse Radio.
1: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
0: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.

Toch wel een grappig liedje van Grat Damen. Hé hey jij, waar was je nou? En een goede inswinger voor onze koffietijd van vandaag, 23 september. Ik heet je van harte welkom bij VBRO. Goedemorgen. Eddy Govert is mijn naam. We gaan er weer in vliegen, hè? Udo komt eraan met Jamina.

Ik moet altijd luisteren met veel aandacht naar die mooie stem van Dana Winner. De stilte van de stad, dat is haar meest recente. We gaan door met Danny Christian. Neen is ja. Oei, zeg dat niet tegen de meisjes, hè?

0: gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
1: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vandaag een beetje een doorslagje van gisteren. Maar daar zit een heel onzekere factor op en dat is de bewolking. Gisteren is die bewolking op sommige plekken veel te lang en veel te hardnekkig blijven hangen. En dat is een probleem dat je dikwijls ziet in het voor- en najaar. Onder hoge druk met een vochtige luchtlaag daartussen. Dan krijg je wolkenvelden waarvan het gedrag heel moeilijk te voorspellen is. En dat is ook vandaag weer zo. Vandaag zitten we weer met een zachte start van de dag. Het zuiden van de provincie, daar is het opgeklaard. In het noorden niet. En nu is de vraag van 1 miljoen weer. Gaan die wolken oplossen? Ja of nee? De verwachting is theoretisch dat ze verdwijnen. Praktisch is dat een ander verhaal en kunnen er echt wel wolkenvelden blijven hangen tot ja, de hele dag misschien eigenlijk wel. Dus die wolken, heel moeilijk verhaal. Mogelijk blijven er ook vandaag weer de hele dag wolkenpartijen hangen. Dus dan moeten we toch eventjes afwachten hoe dat precies gaat uitpakken. Temperaturen die zijn zeker, die worden heel erg zacht. Maxima van 21, 22, 23 graden met een zwakke, later matige wind uit een zuidwestelijke richting. Die kan in de loop van de dag, zeker aan de kust, vrij krachtig worden. Dus ja, een beetje van alles en nog wat om toch over te vertellen. En vooral die wolken, dat is vandaag de moeilijke factor. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
6: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

voor of iets eten? Dat kan mits reservering op 0468 48 02 76 of info@events.be. Events met dubbele Z. Inschrijven voor deze matinee-show 0471 82 52 62. 0471 82 52 62 of info@vbro.be.

De man die ondertussen gestopt is met zijn carrière. Tot mijn grote spijt, want het was een fijne artiest, vond ik. PC Brown met Zaterdagnacht, zijn laatste single. Maar we zijn weer aan Lachen is plezant toe. En vandaag is het woensdag, dan openen we met veel plezier het deurtje voor Nonkel Erik.

0: Voilà, we zitten hier weer, we zeg. Doen Klerikus weer van de partij met de nieuwe aflevering van de Boppetrommel. En onze telefoon staat er uren beschikking. Dat wil dus zeggen dat iedereen mag opbellen die een mopje wilt vertellen. Voilà, daar gaat de telefoon, daar gaat de bel. En begon ik aan lusteren, zeg, wie dat er aan de lijn hangt. Hallo?
1: Hallo, Jean de La Vallée hier,
0: hè? Ah, Jean de La Vallée, dat is lang geleden, zeg.
1: Uit Oostende.
0: Ja, ja, van aan de zij.
1: Ja, nu leer ik.
0: Ja, en jij ook een mopje.
1: Zeg, ik ga hem even verrassen met een klein mopje.
0: Ja.
1: En wel, het is een vrouw en ze zegt tegen haar vent, ik zou niet snel willen opvallen.
0: Ja.
1: Ja, zegt die vent, ik heb een idee. Je moet je inschrijven voor een misverkiezing.
0: Een misverkiezing, ja.
1: Zegt die vrouw, wat slot dat nu weer op? En wij, zegt die vent, ga je een schrift voor een misverkiezing, ga je die eerste zin die opvalt.
0: Ah, ja. Ja, verstoot.
1: Ik vind hem toch niet slecht, weet.
0: Ja, ze ging erop opvallen omdat ze niet van de schoolste was.
1: Hey.
0: Vrije compliment, weet je wel.
1: Allee, nu kleer ik nog een prettige dag, hé.
0: Ja, allee, zijn er veel groeten door aan de zij. En tot de laatste keer, hé, Jean.
1: Ja, de groet, nee, daar.
0: Ja, bedankt, twee jongen, nee. Voilà, en dat was weer de moppetrommel, zeg, met een mopje van aan de zee van de hoop. Goed, tot de volgende keer weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal er spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezind.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Deel 2 van onze koffietijd zijn we goed begonnen met Lisa Delbo en haar liefde is een kaartspel. En ook Thomas Berge, als je de keuze had. Jongens, ik heb altijd de keuze. Daarom kies ik voor VBRO natuurlijk, hè. Grapje. Laat ons maar doen. Vanessa Schinitar met Dirk Bouters. Daar zijn ze.

Een oudere opname van Jacques Raymond uit 1971. Als in de Sahara. Het zal daar een beetje warmer zijn natuurlijk dan nu, hè? Maar we zijn toe aan de Vlaamse artiest van de dag. En eigenlijk moet ik zeggen, het is geen Vlaamse artiest, maar iemand uit Wallonië. Dus eigenlijk een Franstalige artiest. En ook dat is niet helemaal de waarheid. Want hij is van afkomst Italiaan. Hij heet Baldo Leone. Maar hij zong onder een naam Chris Berco. Dat was om een beetje te verdoezelen dat hij ook andere dingen deed dan de liedjes die iedereen kende van hem. Maar waarom draai ik hem? Omdat hij eigenlijk een liedje van mezelf en van Paul Severs heeft opgenomen in het Italiaans. Amore resta qui. En dat is niks meer of minder dan de vertaling van Ik ben verliefd op jou. Zo zie je maar, hè. Hij was ook werkzaam als producer en heel wat artiesten zijn daar de revue gepasseerd. Maar ik heb een goede band met Baldo Leone blijven behouden. Momenteel woont hij helemaal in het zuiden van Frankrijk. Maar we hebben af en toe toch wel eens contact nog via de mail. Allee, zoals gezegd, Chris Berco of Baldo Leone zoals u wil met Amore Resta Qui.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Wie draait alleen vier op een dag.
2: Een chique idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
3: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
4: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
5: Bonjour, mademoiselle.
6: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
0: Zondagmorgen
7: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags.
5: Merci beaucoup.
0: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig

0: Gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A, naast Aldi, in Nieuwpoort.
1: Een nieuwe verlichting, een elektrische installatie of hulp nodig bij elektriciteitswerken? Dan zit je goed bij Jonas Rammelaren van Elektriciteitswerken Rammelaren. Van Brugge tot aan de kust zorgt Jonas voor vakwerk, een veilige installatie en een service waarop je kan rekenen. Dus voor al je elektriciteitswerken, Elektriciteitswerken Rammelaren. Meer info, surf naar elektriciteitswerkenrammelaren.com of bel 0488 15 22 61. Elektriciteitswerken Rammelaren.

0: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal er spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
2: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

0: In Koffietijd draaien we ook altijd onze trotsplaat voor de week. En voor deze week is dat Marco Kimsen met Liefde, kort en krachtig. Wim Leijs, die zegt het daarentegen in het Frans. Viens danser.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: thuis.
1: Monique Smit, die blijft graag nog een beetje plakken, zoals dat heet. Niet naar huis. Foei, Monique. Vanavond zijn er bijna door. Je hoort Rudy Meijns na 12 uur met de Radioclub natuurlijk, hè. En wij moeten afscheid nemen, maar niet voor lang, want ik maak een beetje reclame voor vanavond. Tussen 7 en 8 hoor je me terug met De Lage Landen, waarbij we een bepaald thema draaien van de dag. Morgen ben ik er ook weer natuurlijk tussen 10 en 12 voor onze volgende koffietijd. Allee, tot de volgende en bedankt om te luisteren. Ciao, ciao.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal er spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, die

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Muziek uit Nederland was dit op deze woensdagmiddag met Ik zie een ster. En ik zie vandaag zelfs twee sterren en een zon erbij ook, want we genieten van mooi weer. Muziek was dit van Henk Harders.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijns.
0: Zo is dat inderdaad, want we kunnen genieten van een soort van nazomertje. Een été indien, zoals dat dan in het Frans heet natuurlijk. En vandaag heerlijke temperaturen naar het einde van de week toe. 25 graden, dat is niet verkeerd voor de maand september, vind ik zo. Wat ook niet verkeerd is, dat is onze gast van vandaag en voor het voetlicht. Gary Hegger hebben we vandaag nog eens aan het woord. Met een verhaal rond een heel bekend liedje dat wel een succes was in het Engels als in het Frans. Ma vie of my life. Hij komt het straks allemaal vertellen. Uiteraard is ook de Weerman er en veel muziek.
1: Goedemiddag, dit is de Radio Club.

Hij was niet alleen een goed animator, presentator, maar was ook zanger. Henk van Montfoort, die we destijds heel vaak met shows op televisie zagen, in de tijd toen er nog bloemen op televisie werden getoond. Dag, schattenboutje, dag. Goedemiddag iedereen, het is woensdag vandaag, halfweg deze werkweek. En José is er vandaag ook bij, met een nieuwe single. Laat ze maar praten. MUZIEK

0: De VBRO Radioclub met Rudy Meins.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag opnieuw hetzelfde verhaal als vanochtend. Er zijn wolkenpartijen. De onzekere factor is waar en wanneer gaan die wel of niet voorkomen en wel of niet oplossen. Dat blijft toch een beetje een moeilijke zaak. Het is zo dat met dit soort weerbeeld je te maken hebt met wolkenpartijen die gevangen zitten onder een hoge drukgebied en waarvan het erg moeilijk te verwachten is, lossen die wel of niet op. Voor hetzelfde geld gebeurt dat wel, voor hetzelfde geld gebeurt dat ook niet. Dus ja, hier en daar kunnen die wolken echt wel hardnekkig zijn en moeilijk oplossen. Op andere plekken lossen ze dat wel op. De algemene verwachting is nogthans theoretisch dat het overal moet opklaren. Maar goed, er kan een verschil zijn tussen theorie en praktijk. Wel overal heel erg zacht, 21 tot 23 graden, dus dat is zeker geen enkel probleem. Met een geleidelijk ook wel wat aantrekkende wind, die komt uit een zuidwestelijke richting. Vooral aan de kust kan die gaandeweg de dag toch wel wat in kracht gaan toenemen, met mogelijk zelfs een vrij krachtige wind om de dag te eindigen daar. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi, mooi het leven is mooi, eenzaam

0: Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal er spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Dit is VBRO.
5: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu. Met Rudy Meins.
1: Het is vandaag Gary Hegger die we uitnodigden op de praatstoel hier bij VBRO. De spotlights aan en hij komt vertellen over een van zijn liedjes uit zijn carrière. Het wordt vandaag het nummer My Life die we nog kennen in een andere versie. Maar dat laten we over aan Gary zelf om het verhaal te vertellen.
2: Ik was al heel wat jaren bezig toen als uiteindelijk scoorde met het Allermooiste. Als orkestzanger, gitarist, noem maar op. Daarin was toch gebleken dat ik heel goed ging klinken in crooners.
3: Ja.
2: Dus crooners, ik ga er onmiddellijk bijvoorbeeld een naam op geven om voorbeeld te geven van Tom Jones en Bert Humperdinck. Mm-hmm. Dat zijn crooners. En daarin klonk ik heel goed. Wat dan ook de reden was dat wij in der tijd het fenomeen kenden hier in België dat vooral de Engelstalige nummers aansloegen bij het publiek. Dan was het idee ontstaan bij mijn toenmalige platenfirma om een album te gaan maken in het Engels.
3: Ja.
2: Niet alleen voor Vlaanderen, maar omdat ze misschien ook wel in het achterhoofd toch een klein beetje hoopte van misschien in het buitenland wel gehoor te krijgen.
3: Ja, ja.
2: Maar zoals u weet, voor een Vlaming is dat niet zo direct weggelegd. Dus daarom hebben wij een Engelstalig album gemaakt. Het liedje van Alain Barrière, Ma Vie, vind ik wel een heel mooi nummer. Een klasse nummer dat ook enorm kunt in uitpakken. En John Colston was toen inwoner hier in Brugge. Was een Brugse inwoner. Die heeft daar een Engelstalige tekst op geschreven. Dus My Life. Hij is van Engels afkomstig, John.
3: Ja.
2: Maar hij woonde al heel veel jaar hier in Brugge. En hij heeft toen een originele nieuwe tekst geschreven op die Ma Vie. My Life, de titel is wel hetzelfde gebleven eigenlijk.
3: Ja.
2: Maar het verhaal van het liedje is wel iets totaal nieuw. En ik vond het een heel mooie romantische tekst.
3: Die, een Engelsman kan dat waarschijnlijk ook wel het best schrijven. Hè?
2: Ja, natuurlijk.
3: Het best aanvoelen.
2: Ja, het kan ook het best aanvoelen. En die gaat ook de zinsbouw en uiteindelijk de woordkeuze is dan ook perfect tegenover iemand die wel goed Engels kan. Maar je hebt ook bepaalde uitspraken in het Engels die wij nooit zullen gebruiken.
3: Nee.
2: Omdat we dat ook niet kennen.
3: Mm-hmm.
2: Dus ik vond die teksten heel, heel, heel mooi. En een tekst waarin veel mensen, veel koppels zichzelf in kunnen terugvinden.
3: Ja.
2: En dat vind ik wel altijd belangrijk bij liedjes.

Theoretisch moet het vandaag fors opklaren met veel zon. Praktisch zou dat wel eens een moeilijke zaak kunnen worden. En is het niet onmogelijk dat de wolken hier en daar echt wel weer hardnekkig blijven haperen. We moeten het afwachten. Het wordt wel overal zacht. Temperaturen 21 tot 23 graden met een eerst zwakke zuidwestelijke wind. In de loop van de dag sterkt die aan. En vanavond zou die zelfs tijdelijk vrij krachtig kunnen worden. Zeker aan de kust. Vanavond vannacht dan trekt een zwakke storing door. Veel wolken, een druppel zou kunnen bij zachte minima van 12 tot 14 graden. En ook morgen zijn er eerst veel wolken, die lossen dan gaandeweg wel op, maar het kan wel een tijd gaan duren met maxima die iets lager zitten, voorgaande 20 graden dan. De dagen nadien houdt hetzelfde weer aan. Tot en met midden volgende week, telkens heel veel zon. Al zitten er op sommige dagen wel wolken tussen. Soms is een staartje van een storing. En vooral hele zachte temperaturen. We gaan telkens tussen 20 en 25 graden uitkomen. Met verschillen van dag tot dag. Maar toch, het blijft ook droog.

Helemaal de sfeer van de jaren 60 met Linda Ronstadt op deze woensdagmiddag en Different Drum. We hebben ervan genoten, ik hoop u ook. En wij gaan zo meteen aan tafel. Ga u nog eten, smakelijk eten. En we hebben morgen uiteraard ook weer een gast in het programma en dat wordt Connie Neefs. Zij komt vertellen over het dorp in de Kempen, dat bekende liedje van haar broer. Dat is voor morgen. Nu Corrie Konings met Het heeft geen zin meer om te huilen. En trouwens, vrijdag is Corrie nog eens bij ons. Tot dan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: De vakbonden bij luchtverkeersleider SKAIS stoppen met hun acties op de luchthaven van Charleroi. Die begonnen vorige week woensdag. Sindsdien legden de verkeersleiders elke avond het werk neer tussen 10 uur en 8 uur 's ochtends uit protest tegen het afgesprongen overleg over nachtpremies. Er is nu een bemiddelaar aangesteld om mee rond de tafel te zitten. SKAIS wil er alles aan doen om de onderhandelingen te doen slagen. In Antwerpen is een kindje van 3 gestikt toen het gisteren op school een boterham wilde eten. Het zou gaan om een jongetje. De kleuter is ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu gaat met het kind. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Na de recordprijs eerder deze week gaat er nu per liter bijna 10 cent af. Je betaalt dan aan de pomp maximaal nog €2,41 per liter. De Amerikaanse president Trump denkt er intussen aan om de uitvoer van diesel uit de Verenigde Staten stop te zetten. Dat heeft hij gezegd tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De brandstofprijzen swingen momenteel de pan uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Europa haalt een belangrijk deel van zijn diesel uit de VS. Een exportverbod zou hier dus ook voelbaar kunnen zijn. In Japan zijn nu al 9 doden geteld na de doortocht van een tyfoon. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust en veroorzaakte er aardverschuivingen en overstromingen. Wij kunnen genieten van vrij zonnig weer. Later op de dag komen wat stapelwolken opzetten vanuit het westen, maar het blijft droog. We halen maximaal 23 graden. Morgen mogen we een mix van zon en wolken verwachten en dan stijgt het kwik tot een graad of 20.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
6: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
5: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
6: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
5: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
6: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
5: De laatste zondag van de maand op Brugse Radio.
6: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
5: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
1: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Vakbonden bij luchtverkeer.

0: tussen 10 uur en 8 uur 's ochtends uit protest tegen het afgesprongen overleg over nachtpremies. Er is nu een bemiddelaar aangesteld om mee rond de tafel te zitten. Skies wil er alles aan doen om de onderhandelingen te doen slagen. In Antwerpen is een kindje van 3 gestikt toen het gisteren op school een boterham wilde eten. Het zou gaan om een jongetje. De kleuter is ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu gaat met het kind. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Na de recordprijs eerder deze week gaat er nu per liter bijna 10 cent af. Je betaalt dan aan de pomp maximaal nog €2,41 per liter. De Amerikaanse president Trump denkt er intussen aan om de uitvoer van diesel uit de Verenigde Staten stop te zetten. Dat heeft hij gezegd tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De brandstofprijzen swingen momenteel de pan uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Europa haalt een belangrijk deel van zijn diesel uit de VS. Een exportverbod zou hier dus ook voelbaar kunnen zijn. In Japan zijn nu al 9 doden geteld na de doortocht van een tyfoon. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust en veroorzaakte er aardverschuivingen en overstromingen. Wij kunnen genieten van vrij zonnig weer. Later op de dag komen wat stapelwolken opzetten vanuit het westen, maar het blijft droog. We halen maximaal 23 graden. Morgen mogen we een mix van zon en wolken verwachten en dan stijgt het kwik tot een graad of 20.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Dit is VBRO.

Theoretisch moet het vandaag fors opklaren met veel zon. Praktisch zou dat wel eens een moeilijke zaak kunnen worden. En is het niet onmogelijk dat de wolken hier en daar echt wel weer hardnekkig blijven haperen. We moeten het afwachten. Het wordt wel overal zacht. Temperaturen 21 tot 23 graden met een eerst zwakke zuidwestelijke wind. In de loop van de dag sterkt die aan. En vanavond zou die zelfs tijdelijk vrij krachtig kunnen worden. Zeker aan de kust. Vanavond vannacht dan trekt een zwakke storing door. Veel wolken, een druppel zou kunnen bij zachte minima van 12 tot 14 graden. En ook morgen zijn er eerst veel wolken, die lossen dan gaandeweg wel op, maar het kan wel een tijd gaan duren met maxima die iets lager zitten, vooraan de 20 graden dan. De dagen nadien houdt hetzelfde weer aan. Tot en met midden volgende week telkens heel veel zon. Al zitten er op sommige dagen wel wolken tussen. Soms is een staartje van een storing. En vooral hele zachte temperaturen. We gaan telkens tussen 20 en 25 graden uitkomen. Met verschillen van dag tot dag. Maar toch, het blijft ook droog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: De vakbonden bij luchtverkeersleider SKAIS stoppen met hun acties op de luchthaven van Charleroi. Die begonnen vorige week woensdag. Sindsdien legden de verkeersleiders elke avond het werk neer tussen 10 uur en 8 uur 's ochtends uit protest tegen het afgesprongen overleg over nachtpremies. Er is nu een bemiddelaar aangesteld om mee rond de tafel te zitten. SKAIS wil er alles aan doen om de onderhandelingen te doen slagen. In Antwerpen is een kindje van 3 gestikt toen het gisteren op school een boterham wilde eten. Het zou gaan om een jongetje. De kleuter is ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu gaat met het kind. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Na de recordprijs eerder deze week gaat er nu per liter bijna 10 cent af. Je betaalt dan aan de pomp maximaal nog €2,41 per liter. De Amerikaanse president Trump denkt er intussen aan om de uitvoer van diesel uit de Verenigde Staten stop te zetten. Dat heeft hij gezegd tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De brandstofprijzen swingen momenteel de pan uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Europa haalt een belangrijk deel van zijn diesel uit de VS. Een exportverbod zou hier dus ook voelbaar kunnen zijn. In Japan zijn nu al 9 doden geteld na de doortocht van een tyfoon. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust en veroorzaakte er aardverschuivingen en overstromingen. Wij kunnen genieten van vrij zonnig weer. Later op de dag komen wat stapelwolken opzetten vanuit het westen, maar het blijft droog. We halen maximaal 23 graden. Morgen mogen we een mix van zon en wolken verwachten en dan stijgt het kwik tot een graad of 20.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterfelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, die

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op

0: îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik hou wel van een spelletje. Zo heb je dat spelletje waar je lange, lange woordjes moet vormen. Hoe heet dat ook alweer, Eddy Govert?
4: God, mensen. Ik weet het niet, maar...
3: Scrabble.
4: Scrabble, ja.
3: Scrabble.
4: Ja. En altijd maar langer en langer.
3: Ja, en met de titel van het volgende nummer, daar zou ik veel punten mee scoren, denk ik.
4: Oh, ik denk het ook. Want als je zegt roekoekoekoekoe, daar zitten al heel veel lettertjes in, feitelijk. Maar het is geen herkend woord in de dikke Vandaal, hè?
3: Ja, lap. Dan heb ik dat weer.
4: Ja, ik kan niet overal scoren, hè.
3: Maar waar we het over hebben is een prachtig duo dat jij ook... Je kent die mensen natuurlijk persoonlijk. Je hebt ze lang, nog veel langer dan dat zelfs geleden mee samengewerkt. Toch op zijn minst gekend, gesproken, enzovoorts.
4: Ik heb er inderdaad ook een nummertje voor geschreven. En daarmee stonden ze toch een tijdje in de Nederlandse hitparades. En uiterlijke keren gezien op Tros Televisie, of wat was het in die tijd. God ja, een duo wat ik zeer bewonderde. Vooral de zangeres, die viel op, want die heeft later een carrière gemaakt als Marian Berger, Marian Kampen. Eigenlijk noemden ze Marian Kampen, hè, dacht ik. Maar toentertijd, in 1975 was dat, heb ik ze leren kennen onder de naam Kees en Marian. Kees was een begenadigd zanger, ook schrijver van zeer vele liedjes en ook producer bij Telstar van Johnny Hoes.
3: En in die periode koos ik een duivenliedje, zeg maar. Roekoekoekoekoe.
4: Daar gaan we weer.

0: Dit is VBRO. Hier hoor je 24 uur per dag gezellige radio.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez. Help.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag opnieuw hetzelfde verhaal als vanochtend. Er zijn wolkenpartijen. De onzekere factor is waar en wanneer gaan die wel of niet voorkomen en wel of niet oplossen. Dat blijft toch een beetje een moeilijke zaak. Het is zo dat met dit soort weerbeeld je te maken hebt met wolkenpartijen die gevangen zitten onder een hoge drukgebied en waarvan het erg moeilijk te verwachten is, lossen die wel of niet op. Voor hetzelfde geld gebeurt dat wel, voor hetzelfde geld gebeurt dat ook niet. Dus ja, hier en daar kunnen die wolken echt wel hardnekkig zijn en moeilijk oplossen. Op andere plekken lossen ze dat wel op. De algemene verwachting is nogthans theoretisch dat het overal moet opklaren. Maar goed, er kan een verschil zijn tussen theorie en praktijk. Wel overal heel erg zacht, 21 tot 23 graden, dus dat is zeker geen enkel probleem. Met een geleidelijk ook wel wat aantrekkende wind, die komt uit een zuidwestelijke richting. Vooral aan de kust kan die gaandeweg de dag toch wel wat in kracht gaan toenemen. Met mogelijk zelfs een vrij krachtige wind om de dag te eindigen daar. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Dit is VBRO.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De dodelijke woningbrand van afgelopen nacht in Roeselare in West-Vlaanderen is mogelijk aangestoken, dat meldt VRT. De deskundige die de zaak onderzoekt zou brandversnellers hebben gevonden. Bij de brand is een man van 60 overleden in zijn bed. De brandweer kon de echtgenote van de man redden door een raam stuk te slaan. Meer dan 2600 kilometer fietspad langs de Vlaamse gewestwegen, ofwel een kwart van het totaal, voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Dat heeft minister voor Mobiliteit De Ridder geantwoord op een parlementaire vraag van Groen. Vele fietspaden zijn onvoldoende verhoogd of niet afgescheiden van de rijweg. De meeste van die zogeheten moordstrookjes liggen in de provincie Limburg. Ook in enkele grote steden, waaronder Gent, laat nog veel fietspad te wensen over. De Ridder erkent het probleem, maar zegt dat nu al tekortinvesteringen gebeuren in fietsinfrastructuur tot 300 miljoen euro per jaar. In Italië heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Napels meer dan 3 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Dat zat verstopt in muren, vloeren en meubels van een appartement. Agenten vonden ook 11 luxe horloges, een aantal vuurwapens en het nodige materiaal om drugs te verhandelen. 34 vermoedelijke maffialeden zijn gearresteerd. Ze zouden deel uitmaken van de beruchte Angelino-clan. En Nederland keert na 1 jaar afwezigheid dan toch terug naar het Eurovisie Songfestival. Volgens diverse Nederlandse media gaat de overkoepelende omroep NPO zelf een deelname op poten zetten. Nadat de zenderkoepel Avro Tros had geweigerd dat te doen, omwille van de deelname van Israël en het conflict in Gaza. Op de editie eerder dit jaar in Wenen was Nederland er voor het eerst in 24 jaar niet bij. Af en toe een wolkje, maar toch vooral een aangenaam warme zon vanmiddag. Maxima klimmen lokaal tot net boven 20 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: Net over de grens met Menen in het Franse Alouin is het lichaam gevonden van een vermoorde Belg van 63. Een wandelaar ontdekte de man zaterdag aan de oever van de Leie ter hoogte van de Frans-Belgische grens. De hulpdiensten troffen het slachtoffer aan in een plas bloed. Hij had volgens de Franse krant La Voix du Nord verschillende verwondingen in het gezicht. Het parket van de Rijssel gaat uit van moord. De Franse gerechtelijke politie voert het onderzoek samen met de Belgische federale politie en het parket van Kortrijk. Ook in Menen heeft Casper van de Kastelen vandaag officieel de eed afgelegd als nieuwe burgemeester. Dat gebeurde bij gouverneur Karel de Caluwe. Van de Kastelen volgt Eddy Lust op, die om gezondheidsredenen stopte. Hij was sinds begin september al aangewezen als burgemeester, maar zijn benoeming is nu ook officieel bekrachtigd. Voor Karel de Caluwe was het meteen zijn laatste eedaflegging als gouverneur. Philippe de Ketelare is dan weer op weg om de nieuwe procureur des Konings van West-Vlaanderen te worden. Hij is de enige kandidaat die voor deze functie werd voorgedragen. De Ketelare is momenteel arbeidsauditeur. Als hij benoemd wordt, zal hij het openbaar ministerie leiden voor heel West-Vlaanderen, met afdelingen in Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne. Minister van Justitie Annelies Verlinde moet nog over zijn benoeming beslissen. Hij zou mogelijk begin november kunnen beginnen. In Ruisleden heeft de arbeidsinspectie vanmorgen een controle uitgevoerd bij slachthuis De Koster. De aanleiding was een recent arbeidsongeval waarbij een extern technicus gewond raakte aan de vingers. De inspecteurs bekeken het veiligheidsbeleid, de ongevallenstatistieken en de actieplannen. Ook minister van Sociale Fraudebestrijding Rob Beenders volgde de controle. En we eindigen luchtig in de pannen. Honderden leerlingen hielpen vanmorgen bij de verhuizing van de bibliotheek. Met ieder een boek in de hand wandelden ze van de oude bibliotheek naar de nieuwe Maurice Kalmijn bibliotheek in de voormalige Sint-Pieterskerk. In totaal moesten zo'n 40.000 boeken verhuizen. De nieuwe bibliotheek krijgt ook een leescafé en een ruimte voor activiteiten. Leden zullen er dankzij een automatisch toegangssysteem tot 22 uur 's avonds terecht kunnen. De deuren openen op 4 oktober. La, la, la, la. Mm.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
7: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
6: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
7: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
6: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
7: Zegt op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
6: De laatste zondag van de maand op Brugse Radio.
7: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
6: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Leverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag opnieuw hetzelfde verhaal als vanochtend. Er zijn wolkenpartijen. De onzekere factor is waar en wanneer gaan die wel of niet voorkomen en wel of niet oplossen. Dat blijft toch een beetje een moeilijke zaak. Het is zo dat met dit soort weerbeeld je te maken hebt met wolkenpartijen die gevangen zitten onder een hoog drukgebied en waarvan het erg moeilijk te verwachten is, lossen die wel of niet op. Voor hetzelfde geld gebeurt dat wel, voor hetzelfde geld gebeurt dat ook niet. Dus ja, hier en daar kunnen die wolken echt wel hardnekkig zijn en moeilijk oplossen. Op andere plekken lossen ze dat wel op. De algemene verwachting is nogthans theoretisch dat het overal moet opklaren. Maar goed, er kan een verschil zijn tussen theorie en praktijk. Wel overal heel erg zacht, 21 tot 23 graden, dus dat is zeker geen enkel probleem. Met een geleidelijk ook wel wat aantrekkende wind, die komt uit een zuidwestelijke richting. Vooral aan de kust kan die gaandeweg de dag toch wel wat in kracht gaan toenemen, met mogelijk zelfs een vrij krachtige wind om de dag te eindigen daar. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamer.

0: aantrekken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck. Met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
1: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
0: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
2: Dit is VBS.

Marco Kimsen, zijn gloednieuwe single Liefde. Het is deze week onze VBRO trotsplaat hier bij de VBRO. En ook dit is natuurlijk leuk om naar uit te kijken.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: De dodelijke woningbrand van afgelopen nacht in Roeselare in West-Vlaanderen is mogelijk aangestoken, dat meldt VRT. De deskundige die de zaak onderzoekt zou brandversnellers hebben gevonden. Bij de brand is een man van 60 overleden in zijn bed. De brandweer kon de echtgenote van de man redden door een raam stuk te slaan. Meer dan 2600 kilometer fietspad langs de Vlaamse gewestwegen, ofwel een kwart van het totaal, voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Dat heeft minister voor Mobiliteit De Ridder geantwoord op een parlementaire vraag van Groen. Vele fietspaden zijn onvoldoende verhoogd of niet afgescheiden van de rijweg. De meeste van die zogeheten moordstrookjes liggen in de provincie Limburg. Ook in enkele grote steden, waaronder Gent, laat nog veel fietspad te wensen over. De Ridder erkent het probleem, maar zegt dat nu al kortinvesteringen gebeuren in fietsinfrastructuur tot 300 miljoen euro per jaar. In Italië heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Napels meer dan 3 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Dat zat verstopt in muren, vloeren en meubels van een appartement. Agenten vonden ook 11 luxe horloges, een aantal vuurwapens en het nodige materiaal om drugs te verhandelen. 34 vermoedelijke maffialeden zijn gearresteerd. Ze zouden deel uitmaken van de beruchte Angelino-clan. En Nederland keert na 1 jaar afwezigheid dan toch terug naar het Eurovisie Songfestival. Volgens diverse Nederlandse media gaat de overkoepelende omroep NPO zelf een deelname op poten zetten, nadat de zenderkoepel Avro Tros had geweigerd dat te doen, omwille van de deelname van Israël en het conflict in Gaza. Op de editie eerder dit jaar in Wenen was Nederland er voor het eerst in 24 jaar niet bij. Af en toe een wolkje, maar toch vooral een aangenaam warme zon vanmiddag. Maxima klimmen lokaal tot net boven 20 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: De stad Brugge plaatst extra rattenvallen bij de werf in de Sint-Amandstraat, nadat restaurant De Stove had geklaagd over ratten die zelfs tot in de zaak dreigden binnen te komen. Schepen van openbaar domein Frankie de Mont benadrukt dat er geen sprake is van een plaag, maar bevestigt dat werken in de straat ratten naar boven hebben gebracht, onder meer door etensresten van arbeiders. Na overleg met de rattenvanger en de aannemer zijn bijkomende vallen geplaatst. De Mon zegt dat andere horecazaken in de buurt geen overlast opmerkten en hoopt dat de oorzaak nu is aangepakt. Op de verkeerswisselaren E40, E403 in Brugge worden in de nacht van donderdag op vrijdag asfalteringswerken uitgevoerd. Afrit 8 richting Brugge en Zeebrugge voor verkeer uit Gent en Brussel gaat volledig dicht. De werken starten om 20 uur. De asfaltlaag wordt afgefreesd en vernieuwd en er komen nieuwe markeringen. Bestuurders moeten tijdelijk omrijden via afrit 7 in Lopem en de rotonde aan Kinipolis. Tegen de ochtendspits moet alles opnieuw vrij zijn, al blijft de planning afhankelijk van het weer. Het jongerencafé Het Pauterschat is weer open. Bij burgemeestersbevel was het populaire café bij jongeren vorige week gesloten. Er zijn immers stabiliteitsproblemen met het gebouw boven het café. Uit veiligheidsoverwegingen besliste de burgemeester om de zaak tijdelijk te sluiten. De eigenaar heeft nu echter harde garanties gegeven dat de problemen aangepakt zullen worden. Tot vreugde van de uitbater van het café, die dus weer mag openen. De marinebasis in Zeebrugge verwelkomde zo pas de M941 Tournai, het tweede nieuwe mijnenbestrijdingsschip voor de Belgische marine. Het vormt een nieuwe stap in de gezamenlijke modernisering met Nederland. Eerder kwamen al de Oostende en de Nederlandse Vlissingen aan. De Tournai is uitgerust met autonome vaartuigen, onderwaterdrones en luchtplatformen, zodat het moederschip op veilige afstand kan blijven. Admiraal Tanguy Botman noemt het een cruciale stap in de opbouw van een geïntegreerde capaciteit. De Tournai is de tweede van 6 nieuwe Belgische mijnenjagers. Al is nog niet zeker of de overige schepen ook in Nederland gebouwd worden. En tot slot goed nieuws voor het Ventilus-project. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een schorsingsverzoek tegen een deeltraject van het Ventilus-project verworpen. Het ging om een omwonende die langs een geplande bovengrondse lijn woont en vroeg om een onmiddellijke stopzetting van de werken. Volgens de Raad is er geen sprake van uiterst dringende noodzakelijkheid. De start van de werken op 14 september veroorzaakt geen onherstelbare schade die een schorsing rechtvaardigt. Daardoor blijft de omgevingsvergunning van minister Jo Broens gelden en mogen de werkzaamheden doorgaan. De inhoudelijke bezwaren worden later behandeld in het gewone vernietigingsberoep. Vorige week werd wel een bemalingswerk in Lendeleden nog tijdelijk geschorst.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor Buste Cousy.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Monica van Freek van Rooij. Dat is alvast te openen voor een splitsplinternieuwe VBRO Top 30 hier op deze woensdagmiddag. In de komende 2 uur mogen we de nieuwe lijst van deze week weer helemaal op een rijtje zetten voor jullie. Een lijst waarin we slechts 2 nieuwkomers hebben deze week in onze Top 30. En die komen we later tegen. Eerst mogen we van de nummer 30 naar de nummer 29. En daar vinden we dan weer Christophe terug met Ik geloof nog in mijn dromen.
1: Nummer 29.
2: Ja!

0: No Problemo van Thomas Julian hier in onze VBRO Top 30 prijkt hij nu voor de tweede week in onze lijst. Want vorige week was hij nog een van de nieuwkomers op de nummer 25. En nu in zijn tweede week met 3 plaatsen verlies. Trouwens, op de nummer 29 hadden we dus Christophe met Ik geloof nog in mijn dromen. Een plaats die het voor de vierde week mag doen in onze VBRO Top 30. En Christophe moet met deze single deze week een plaatje prijs meegeven. Hij zakt dus van 28 naar 29 en maakt op deze manier plaats voor zakker Thomas Julian met No Problemo. Goed, we hebben ingehaald wat we nog moesten vertellen en we springen verder in onze VBRO Top 30. Ik kan je ook vertellen dat op de nummer 27 de nummer 6 prijkt van vorige week. Was toen, dacht ik, de beste nieuwkomer in de VBRO Top 30. Nu in zijn tweede week maar liefst 21 plaatsen verlies en overduidelijk onze sterkste daler. José Sepp met De Liefde Die Blijft. Maar wij springen meteen naar de nummer 26 en daar vinden we dan weer de nummer 27 terug van vorige week. Een plaatje winst in de vierde week notering voor Tamara en Tom Davis met Dorst in de Smitse.
1: De VBRO Top 30,
2: nummer 26.

Fout, fout, fout. Dat is de nieuwe single van Spang. En onze eerste van twee nieuwkomers deze week op de nummer 25 binnengewandeld. De nummer 24 wordt ingevuld door de nummer 19 van vorige week. In de derde weeknotering zijn er dat vijf minder voor Lux Steenom het Als de Zon Schijnt. Maar wij springen naar de nummer 30 van vorige week en die prijkt nu op de 23. Dat betekent in de tweede weeknotering zeven plaatsen winst voor Emma Heesters met deze.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanavond en vannacht tijdelijk meer wolken. Zeker vanavond. En vannacht raakt het zwaar bewolkt, tot betrokken zelfs. Er trekt immers een zwakke storing door. En die storing zorgt voor veel wolken, waarbij zelfs niet uitgesloten is dat er eventueel een druppeltje regen zou kunnen vallen. Het gaat maar om een druppel, niet meer dan een druppel, maar het kan wel. De wind die waait eerst stevig door uit een noordwestelijke richting, zeker aan zee. Later zwakt die dan weer af met minima die tegen de ochtend zakken naar een 11, 12, 13 graden. Dus wel een heel erg zachte nacht die ons staat te wachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: Dit is VBRO.
8: De VBRO Top 30.
9: Nummer 21.

Monique Smit met Niet naar huis. In onze VBRO Top 30 moet ze 8 plaatsen prijsgeven deze week. En zag ze dus van 13 naar 21 na 6 weken VBRO Top 30. En voor we bij de nummer 20 terechtkomen, is het alweer tijd geworden om een eerste overzicht voor jullie te gaan maken hier op deze woensdagmiddag. Mochten we de VBRO Top 30 openen met op de nummer 30 de nummer 29 van vorige week. Eentje minder dus, en zo aan het staartje of de opener van onze Top 30 in de derde week notering voor Freek van Rooij met Monica. Christophe met Ik geloof nog in mijn dromen, die doet na 4 weken ook met een plaats minder. Hij zakt dus van 28 naar 29. Terwijl Thomas Julian met No Problemo vorige week nog nieuwkomer was op 25 en nu in zijn tweede week 3 plaatsen achteruit gaat naar 28. Maar onze sterkste daler van deze week, die troffen we op de nummer 27. Toen ook nieuwkomer vorige week, op de nummer 6 maar liefst. En nu in de tweede week 21 plaatsen verlies voor José Sepp met De Liefde Die Blijft. Tamara en Tom Davies met Dorst in de Smitse voor de vierde week in onze VBRO Top 30 met een plaats winst van 27 naar 26. En op de nummer 25 dan een eerste van 2 nieuwkomers voor deze week. Helemaal nieuw was Fout Fout Fout van Spijn. Op 24, de nummer 19 van vorige week. Dat zijn er 5 minder in de derde week notering voor Luc Steno met Als de Zon Schijnt. En Emma Heesters met Hartenbreker. Die was vorige week nieuwkomer op de nummer 30. En mag nu in de tweede week 7 plaatsen klimmen naar 23. Op de nummer 22 dan weer de nummer 16 van vorige week. Dat betekent 6 plaatsen verlies in de tweede week notering voor Frank van Etten met Ik dans altijd door het leven. En Monique Smit tenslotte met Niet naar huis staat ze voor de 6e week in onze VBRO Top 30 lijst. Maar moet deze week 8 plaatsen achteruit en zakt van 13 naar 21. En dan de top 20 met op de nummer 20 de nummer 26 van vorige week. In de vijfde week notering betekent dat dus 6 plaatsen winst voor Axel Lane met Dans mee met mij.

Thomas Berge in de VBRO Top 30 met Als je de keuze had, staat hij ondertussen voor de vijfde week in onze lijst. En deze week met positieve cijfers, want hij mag drie plaatsen klimmen van 21 naar 18. En op 17 nou weer de nummer 18 van vorige week. In de derde weeknotering is er dat ook eentje in de goede richting voor deze Yves Renaerts en Kurt Krabbé met Kop op.

0: Zot verliefd van Bart Kuil in onze VBRO Top 30 lijst na 13 weken met 5 plaatsen minder. Bart Kuil zakt dan ook deze week van 11 naar 16. Op de nummer 15 dan weer de nummer 20 van vorige week. Toen nieuwkomer en nu in de tweede week 5 plaatsen winst voor Vincent met Dat ben jij. Maar wij mogen meteen de sympathieke Dana Winner erbij nemen. Zij staat voor de 5e week in onze VBRO Top 30 lijst, maar verlaat deze week met 5 plaatsen verlies de top 10 en zakt dus van 9 naar 14 met De stilte van de stad.
1: Nummer 14.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De dodelijke woningbrand van afgelopen nacht in Roeselare in West-Vlaanderen is mogelijk aangestoken, dat meldt VRT. De deskundige die de zaak onderzoekt zou brandversnellers hebben gevonden. Bij de brand is een man van 60 overleden in zijn bed. De brandweer kon de echtgenote van de man redden door een raamstuk te slaan. Meer dan 2600 kilometer fietspad langs de Vlaamse gewestwegen, ofwel een kwart van het totaal, voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Dat heeft minister voor Mobiliteit De Ridder geantwoord op een parlementaire vraag van Groen. Vele fietspaden zijn onvoldoende verhoogd of niet afgescheiden van de rijweg. De meeste van die zogeheten moordstrookjes liggen in de provincie Limburg. Ook in enkele grote steden, waaronder Gent, laat nog veel fietspad te wensen over. De Ridder erkent het probleem, maar zegt dat nu al kortinvesteringen gebeuren in fietsinfrastructuur tot 300 miljoen euro per jaar. In Italië heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Napels meer dan 3 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Dat zat verstopt in muren, vloeren en meubels van een appartement. Agenten vonden ook 11 luxe horloges, een aantal vuurwapens en het nodige materiaal om drugs te verhandelen. 34 vermoedelijke maffialeden zijn gearresteerd. Ze zouden deel uitmaken van de beruchte Angelino-clan. En Nederland keert na 1 jaar afwezigheid dan toch terug naar het Eurovisie Songfestival. Volgens diverse Nederlandse media gaat de overkoepelende omroep NPO zelf een deelname op poten zetten, nadat de zenderkoepel Avro Tros had geweigerd dat te doen, omwille van de deelname van Israël en het conflict in Gaza. Op de editie eerder dit jaar in Wenen was Nederland er voor het eerst in 24 jaar niet bij. Af en toe een wolkje, maar toch vooral een aangenaam warme zon vanmiddag. Maxima klimmen lokaal tot net boven 20 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: De stad Brugge plaatst extra rattenvallen bij de werf in de Sint-Amandstraat. Nadat restaurant De Stoven had geklaagd over ratten die zelfs tot in de zaak dreigden binnen te komen. Schepen van openbaar domein Frankie de Mont benadrukt dat er geen sprake is van een plaag, maar bevestigt dat werken in de straat ratten naar boven hebben gebracht, onder meer door etensresten van arbeiders. Na overleg met de rattenvanger en de aannemer zijn bijkomende vallen geplaatst. De Mon zegt dat andere horecazaken in de buurt geen overlast opmerkten en hoopt dat de oorzaak nu is aangepakt. Op de verkeerswisselaar E40, E403 en Brugge worden in de nacht van donderdag op vrijdag asfalteringswerken uitgevoerd. Afrit 8 richting Brugge en Zeebrugge voor verkeer uit Gent en Brussel gaat volledig dicht. De werken starten om 20 uur. De asfaltlaag wordt afgefreesd en vernieuwd en er komen nieuwe markeringen. Bestuurders moeten tijdelijk omrijden via afrit 7 in Lopem en de rotonde aan Kinipolis. Tegen de ochtendspits moet alles opnieuw vrij zijn, al blijft de planning afhankelijk van het weer. Het jongerencafé Het Pouterschat is weer open. Bij burgemeestersbevel was het populaire café bij jongeren vorige week gesloten. Er zijn immers stabiliteitsproblemen met het gebouw boven het café. Uit veiligheidsoverwegingen besliste de burgemeester om de zaak tijdelijk te sluiten. De eigenaar heeft nu echter harde garanties gegeven dat de problemen aangepakt zullen worden. Tot vreugde van de uitbater van het café, die dus weer mag openen. De marinebasis in Zeebrugge verwelkomde zopas de M941 Tournai, het tweede nieuwe mijnenbestrijdingsschip voor de Belgische marine. Het vormt een nieuwe stap in de gezamenlijke modernisering met Nederland. Eerder kwamen al de Oostende en de Nederlandse Vlissingen aan. De Tournai is uitgerust met autonome vaartuigen, onderwaterdrones en luchtplatformen, zodat het moederschip op veilige afstand kan blijven. Admiraal Tanguy Botman noemt het een cruciale stap in de opbouw van een geïntegreerde capaciteit. De Tournai is de tweede van 6 nieuwe Belgische mijnenjagers. Al is nog niet zeker of de overige schepen ook in Nederland gebouwd worden. En tot slot goed nieuws voor het Ventilus-project. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een schorsingsverzoek tegen een deeltraject van het Ventilus-project verworpen. Het ging om een omwonende die langs een geplande bovengrondse lijn woont en vroeg om een onmiddellijke stopzetting van de werken. Volgens de Raad is er geen sprake van uiterst dringende noodzakelijkheid. De start van de werken op 14 september veroorzaakt geen onherstelbare schade die een schorsing rechtvaardigt. Daardoor blijft de omgevingsvergunning van minister Jo Broens gelden en mogen de werkzaamheden doorgaan. De inhoudelijke bezwaren worden later behandeld in het gewone vernietigingsberoep. Vorige week werd wel een bemalingswerk in Lendeleden nog tijdelijk geschorst.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: en de zomer van Oya Lele. Nog steeds in onze VBRO top 30. Na 7 weken met 3 plaatsen terug in de goede richting. Want ze klimmen opnieuw van 15 naar 12 deze week. En op de nummer 11 vinden we dan weer de nummer 10 terug van vorige week. Dat is er eentje minder in de tweede week notering. Want ook deze was een van de nieuwkomers vorige week. Ik heb het over Bazaar. En ooit komt er een dag.
1: Nummer 11.

0: Bazaar met Ooit komt er een dag. Een recente single die mag nu voor de tweede maal in onze VBRO top 30 prijken. Maar moet een plaatje achteruit ten opzichte van de opening vorige week op de nummer 10. Nu naar de nummer 11. En voor we die top 10 aansnijden, gaan we zo eerst nog even in een tweede overzicht gieten hier voor deze woensdagmiddag. Op de nummer 20, de nummer 26 van vorige week. 6 plaatsen winst dus in de vijfde week notering voor Axel Lane met Dans mee met mij. Helemaal Hollands met Titanic, die doet in de zevende week met 2 plaatsen minder en zakt van 17 naar 19. Terwijl we op de nummer 18 de nummer 21 terugvinden van vorige week. 3 plaatsen winst in de vijfde week notering voor Thomas Bergen met Als je de keuze had. Voor de derde week dan weer bij ons met een plaats winst van 18 naar 17. Everenaerts en Kurt Krabbe met Kop op. En Bart Kuil met Zot verliefd, die mag in zijn 13e week VBRO top 30 met 5 plaatsen achteruit en zakt van 11 naar 16. Op de nummer 15, de nummer 20 van vorige week. 5 plaatsen winst in de tweede week notering voor Vincent met Dat ben jij. En Dana Winder met De stilte van de stad, die prijkt na 5 weken VBRO top 30 op de nummer 14. En heeft ten opzichte van vorige week dus de top 10 moeten verlaten met 5 plaatsen verlies. En op de nummer 13, ook eentje die 5 plaatsen achteruit moet, van 8 naar 13 dus. En dat in de vierde week notering voor Joey Nicolai met Tinto de Verano. En K3 met De zomer van Oya Lele, die mag 3 plaatsen terug in de goede richting klimmen. En stijgt dus deze week van 15 naar 12 na 7 weken in onze top 30 lijst. En Bazaar tenslotte met Ooit komt er een dag, die kreeg je zo pas nog te horen trouwens. Die was vorige week nieuwkomer op de nummer 10. En nu in de tweede week met eentje achteruit naar de nummer 11. En op deze manier maken ze plaats voor op de nummer 10, de nummer 14 van vorige week. In de derde week notering, 4 sprongen in de goede richting voor Wesley Bronkhorst met Tutti Colori.
1: De VBRO top 30,
2: nummer 10.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht tijdelijk meer wolken. Zeker vanavond. En vannacht raakt het zwaar bewolkt, tot betrokken zelfs. Er trekt immers een zwakke storing door. En die storing zorgt voor veel wolken, waarbij zelfs niet uitgesloten is dat er eventueel een druppeltje regen zou kunnen vallen. Het gaat maar om een druppel, niet meer dan een druppel, maar het kan wel. De wind die waait eerst stevig door uit een noordwestelijke richting, zeker aan zee. Later zwakt die dan weer af met minima die tegen de ochtend zakken naar een 11, 12, 13-tal graden. Dus wel een heel erg zachte nacht die ons staat te wachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Nummer 9.

0: Bachata Baleando, dat is Django Wagner natuurlijk in onze VPRO Top 30. En deze mag 4 plaatsen klimmen in de 4e week notering. Betreedt dus op deze manier onze top 10 opnieuw. En stijgt dus deze week van 12 naar 8. Op de nummer 7, dan weer de nummer 5 van vorige week. Dat zijn er 2 achteruit. En dat in de 14e week notering voor Meteor met zijn nooduitgang.
1: Nummer 7.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: opening. Nieuw outlet magazijn. Met korting tot -70%. Bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
2: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
1: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
2: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
1: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
2: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
1: De laatste zondag van de maand op Brugse Radio.
2: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
1: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.

0: De dodelijke woningbrand van afgelopen nacht in Roeselare in West-Vlaanderen is mogelijk aangestoken, dat meldt VRT. De deskundige die de zaak onderzoekt zou brandversnellers hebben gevonden. Bij de brand is een man van 60 overleden in zijn bed. De brandweer kon de echtgenote van de man redden door een raamstuk te slaan. Meer dan 2600 kilometer fietspad langs de Vlaamse gewestwegen, ofwel een kwart van het totaal, voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Dat heeft minister voor Mobiliteit De Ridder geantwoord op een parlementaire vraag van Groen. Vele fietspaden zijn onvoldoende verhoogd of niet afgescheiden van de rijweg. De meeste van die zogeheten moordstrookjes liggen in de provincie Limburg. Ook in enkele grote steden, waaronder Gent, laten nog veel fietspad te wensen over. De Ridder erkent het probleem, maar zegt dat nu al kortinvesteringen gebeuren in fietsinfrastructuur tot 300 miljoen euro per jaar. In Italië heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Napels meer dan 3 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Dat zat verstopt in muren, vloeren en meubels van een appartement. Agenten vonden ook 11 luxe horloges, een aantal vuurwapens en het nodige materiaal om drugs te verhandelen. 34 vermoedelijke maffialeden zijn gearresteerd. Ze zouden deel uitmaken van de beruchte Angelino-clan. En Nederland keert na 1 jaar afwezigheid dan toch terug naar het Eurovisie Songfestival. Volgens diverse Nederlandse media gaat de overkoepelende omroep NPO zelf een deelname op poten zetten, nadat de zenderkoepel Avrotros had geweigerd dat te doen, omwille van de deelname van Israël en het conflict in Gaza. Op de editie eerder dit jaar in Wenen was Nederland er voor het eerst in 24 jaar niet bij. Af en toe een wolkje, maar toch vooral een aangenaam warme zon vanmiddag. Maxima klimmen lokaal tot net boven 20 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: Marco Schuitmaker, Loesoe is de recente single. En zo prijkt hij ook in onze top 30 lijst uiteraard. Je kreeg hem daarnet te horen op de nummer 5. Afkomstig van de nummer 7 vorige week betekent dat 2 plaatsen winst in de 6e week. Notering voor Marco Schuitmaker. Op de nummer 4, dan weer de nummer 3 van vorige week. Dat is 1 plaatje achteruit na 9 weken top 30 voor deze PC Brown. Met Zaterdagnacht.
1: VBRO. Nummer 4.

0: Zaterdagnacht, dat is PC Brown natuurlijk in de VBRO top 30. Hij prijkt op de nummer 4 deze week. En dan kunnen we de top 3 aansnijden. En het wordt nog spannend, dat beloof ik je. Want op de nummer 3 vinden we de nummer 2 terug van vorige week. 23 weken nu in de VBRO top 30. Overduidelijk nog steeds onze langstgenoteerde single. En wellicht hier en daar alweer een record gebroken met die 23 weken non-stop in de top 30. Maar deze week dus met een plaats minder van 2 naar 3 voor Justin De Wild met Cheerio.
1: De VBRO top 30.
2: Nummer 3.

0: Tranen van goud van Aaron Blommaert en Zoe. Vorige week waren ze nog steeds onze nummer 1. Deze week onze nummer 2. Dat betekent dat we straks dus een nieuwe nummer 1 hebben hier in onze top 30. Maar goed, eerst zetten we ze nog eens op een rijtje. Met op de nummer 10 de nummer 14 van vorige week. 4 plaatsen winst in de derde week notering voor Wesley Bronkhorst met Tutti Colori. Maar liefst 14 plaatsen winst. En onze beste klimmer van deze week voor de 3e's met Je zit in mijn hoofd. Zij waren vorige week nog nieuwkomer in de top 30. En nu met 14 sprongen voorwaarts knal de top 10 binnen naar de nummer 9. Op de nummer 8, de nummer 12 van vorige week. Dat betekent 4 plaatsen winst in de vierde week notering voor Django Wagner met Bachata Baleando. En Meteor met Nooduitgang, die doet in de 14e week met 2 plaatsen minder en zakt dus van 5 naar 7. Op de nummer 6 vinden we onze tweede en hoogste nieuwkomer terug van deze week in onze VBR Top 30 lijst. Daar komt het duo Erik Vlaanders en Hugo Siegel binnen met Een vriend voor het leven. Een unieke samenwerking en een bijzonder fijn nummer trouwens. Maar goed, dat terzijde, als nieuwkomer dus op de nummer 6 deze week. En op de nummer 5, de nummer 7 van vorige week. 2 plaatsen winst in de 6e week notering voor Marco Schuitmaker met Loesoe. PC Brown met Zaterdagnacht in de 9e week notering met een plaatje minder. Hij zakt alweer van 3 naar 4. En ook Justin de Wild met Cheerio. Wel onze langst genoteerde single met 23 weken achter de kiezen. Maar ook dus met een plaats minder van 2 naar 3 in dit geval. En op de nummer 2, de nummer 1 van vorige week. Ook eentje minder in de 13e week. Een notering voor Aaron Blommaert en Zoe met Tranen van Goud. En dan een nieuwe nummer 1 voor deze woensdagmiddag. Het blijkt de nummer 4 te zijn van vorige week. Dus 3 plaatsen minst in de 10e week notering voor onze nieuwe nummer 1. En die is helemaal voor Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 1.

Zwoele zomernachten. Rutger van Barneveld mag het deze week op de allerhoogste positie in onze VBRO Top 30 bezingen. En zo hebben we de volledige lijst voor deze woensdagmiddag achter de kiezen. Wil je hem nog even raadplegen? Dan doe je dat aan de hand van onze Spotify-lijst op vbro.be. Het kan ook in onze gratis VBRO-app voor je smartphone of tablet. En het kan ook nog eens via de radio, want zaterdag dan zenden we deze lijst nog eens uit. Dan zet ik ze voor jullie nog eens netjes op een rij. En volgende week woensdag, dan is er weer een nieuwe Top 30. Zo gaat dat iedere week hier bij ons. Voor nu wens ik je nog een zeer fijne woensdagavond toe. En wat mij betreft tot morgen, want dan ben ik er met een nieuwe Welkom Thuis tussen 4 en 6. Tot dan!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Ook ons land zal volgend jaar weer deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft dat beslist na intens overleg met songfestivalorganisator EBU. Volgens de openbare omroep wil de organisator de liedjeswedstrijd in ere herstellen en verdient dat een kans, maar houdt dit geen goedkeuring in van wat in Gaza gebeurt. De socialistische vakbond ACOD noemt de beslissing een schande en heeft al gezegd dat ze met haar leden een boycott plant om de uitzending te beletten. Eerder vandaag besliste ook de publieke omroep in Nederland om weer een deelnemer te sturen. Diverse andere landen twijfelen nog omwille van de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is een jonge man vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij kreeg tenminste één messteek in de borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is hij niet meer in levensgevaar. De steekpartij volgde op een gevecht met meerdere betrokkenen aan de voorkant van het treinstation. De aanleiding voor het incident is nog niet uitgeklaard. Inmiddels kon de politie al wel één minderjarige oppakken. Bij Space Apps in Zaventem is het prototype voorgesteld van de Love Me M, het eerste Belgische robotwagentje dat naar de maan gaat. Over 3 jaar mag het mee met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Het prototype weegt zo'n 20 kilo en kan evenveel gewicht aan materiaal meenemen. Ook de besturing van het wagentje zal gebeuren vanuit het controlecentrum in Zaventem. En aan het Steen in Antwerpen is vanmiddag de 1000ste riviercruise van het toeristische seizoen aangemeerd. En dat is een record. Door de nog altijd lage waterstanden op de Rijn moesten heel wat schepen de voorbije maanden hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. En Antwerpen blijkt daarbij een van de meest geliefde alternatieven. Volgens het stadsbestuur zal die populariteit op lange termijn ook positieve gevolgen hebben voor lokale economie en toerisme. Stilaan iets meer wolken en later op de avond lokaal kans op een enkele regenbui. Morgen wisselen bewolkt en dan tot 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De stad Brugge plaatst extra rattenvallen bij de werf in de Sint-Amandstraat. Nadat restaurant De Stove had geklaagd over ratten die zelfs tot in de zaak dreigden binnen te komen. Schepen van openbaar domein Frankie de Mon benadrukt dat er geen sprake is van een plaag, maar bevestigt dat werken in de straat ratten naar boven hebben gebracht, onder meer door etensresten van arbeiders. Na overleg met de rattenvanger en de aannemer zijn bijkomende vallen geplaatst. De Mon zegt dat andere horecazaken in de buurt geen overlast opmerkten en hoopt dat de oorzaak nu is aangepakt. Op de verkeerswisselaren E40, E403 in Brugge worden in de nacht van donderdag op vrijdag asfalteringswerken uitgevoerd. Afrit 8 richting Brugge en Zeebrugge voor verkeer uit Gent en Brussel gaat volledig dicht. De werken starten om 20 uur. De asfaltlaag wordt afgefreesd en vernieuwd en er komen nieuwe markeringen. Bestuurders moeten tijdelijk omrijden via afrit 7 in Lopem en de rotonde aan Kinipolis. Tegen de ochtendspits moet alles opnieuw vrij zijn, al blijft de planning afhankelijk van het weer. Het jongerencafé Het Pauterschat is weer open. Bij burgemeestersbevel was het populaire café bij jongeren vorige week gesloten. Er zijn immers stabiliteitsproblemen met het gebouw boven het café. Uit veiligheidsoverwegingen besliste de burgemeester om de zaak tijdelijk te sluiten. De eigenaar heeft nu echter harde garanties gegeven dat de problemen aangepakt zullen worden. Tot vreugde van de uitbater van het café, die dus weer mag openen. De marinebasis in Zeebrugge verwelkomde zo pas de M941 Tournai, het tweede nieuwe mijnenbestrijdingsschip voor de Belgische marine. Het vormt een nieuwe stap in de gezamenlijke modernisering met Nederland. Eerder kwamen al de Oostende en de Nederlandse Vlissingen aan. De Tournai is uitgerust met autonome vaartuigen, onderwaterdrones en luchtplatformen, zodat het moederschip op veilige afstand kan blijven. Admiraal Tanguy Botman noemt het een cruciale stap in de opbouw van een geïntegreerde capaciteit. De Tournai is de tweede van 6 nieuwe Belgische mijnenjagers. Al is nog niet zeker of de overige schepen ook in Nederland gebouwd worden. En tot slot goed nieuws voor het Ventilus-project. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een schorsingsverzoek tegen een deeltraject van het Ventilus-project verworpen. Het ging om een omwonende die langs een geplande bovengrondse lijn woont en vroeg om een onmiddellijke stopzetting van de werken. Volgens de Raad is er geen sprake van uiterst dringende noodzakelijkheid. De start van de werken op 14 september veroorzaakt geen onherstelbare schade die een schorsing rechtvaardigt. Daardoor blijft de omgevingsvergunning van minister Jo Broens gelden en mogen de werkzaamheden doorgaan. De inhoudelijke bezwaren worden later behandeld in het gewone vernietigingsberoep. Vorige week werd wel een bemalingswerk in Lendeleden nog tijdelijk geschorst.
0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Ah, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht tijdelijk meer wolken. Zeker vanavond. En vannacht raakt het zwaar bewolkt, tot betrokken zelfs. Er trekt immers een zwakke storing door. En die storing zorgt voor veel wolken, waarbij zelfs niet uitgesloten is dat er eventueel een druppeltje regen zou kunnen vallen. Het gaat maar om een druppel, niet meer dan een druppel, maar het kan wel. De wind die waait eerst stevig door uit een noordwestelijke richting, zeker aan zee. Later zwakt die dan weer af met minima die tegen de ochtend zakken naar een 11, 12, 13 graden. Dus wel een heel erg zachte nacht die ons staat te wachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Ook ons land zal volgend jaar weer deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft dat beslist na intens overleg met Songfestivalorganisator EBU. Volgens de openbare omroep wil de organisator de liedjeswedstrijd in ere herstellen en verdient dat een kans, maar houdt dit geen goedkeuring in van wat in Gaza gebeurt. De socialistische vakbond ACOD noemt de beslissing een schande en heeft al gezegd dat ze met haar leden een boycott plant om de uitzending te beletten. Eerder vandaag besliste ook de publieke omroep in Nederland om weer een deelnemer te sturen. Diverse andere landen twijfelen nog omwille van de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is een jonge man vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij kreeg tenminste één messteek in de borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is hij niet meer in levensgevaar. De steekpartij volgde op een gevecht met meerdere betrokkenen aan de voorkant van het treinstation. De aanleiding voor het incident is nog niet uitgeklaard. Inmiddels kon de politie al wel één minderjarige oppakken. Bij Space Apps in Zaventem is het prototype voorgesteld van de Love Me M, het eerste Belgische robotwagentje dat naar de maan gaat. Over 3 jaar mag het mee met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Het prototype weegt zo'n 20 kilo en kan evenveel gewicht aan materiaal meenemen. Ook de besturing van het wagentje zal gebeuren vanuit het controlecentrum in Zaventem. En aan het Steen in Antwerpen is vanmiddag de 1000ste riviercruise van het toeristische seizoen aangemeerd. En dat is een record. Door de nog altijd lage waterstanden op de Rijn moesten heel wat schepen de voorbije maanden hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. En Antwerpen blijkt daarbij een van de meest geliefde alternatieven. Volgens het stadsbestuur zal die populariteit op lange termijn ook positieve gevolgen hebben voor lokale economie en toerisme. Stilaan iets meer wolken en later op de avond lokaal kans op een enkele regenbui. Morgen wisselen bewolkt en dan tot 21 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan

Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Dit is VBRO.

Vanavond vannacht trekt een zwakke storing door. Veel wolken, een druppel zou kunnen bij zachte minima van 12 tot 14 graden. En ook morgen zijn er eerst veel wolken, die lossen dan gaandeweg wel op. Maar het kan wel een tijd gaan duren met maxima die iets lager zitten, vooraan de 20 graden dan. De dagen nadien houdt hetzelfde weer aan. Tot en met midden volgende week telkens heel veel zon. Al zitten er op sommige dagen wel wolken tussen. Soms is een staartje van de storing. En vooral hele zachte temperaturen. We gaan tussen 20 en 25 graden uitkomen. Met verschillen van dag tot dag. Maar toch, het blijft ook droog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Ook ons land zal volgend jaar weer deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft dat beslist na intens overleg met Songfestivalorganisator EBU. Volgens de openbare omroep wil de organisator de liedjeswedstrijd in ere herstellen en verdient dat een kans, maar houdt dit geen goedkeuring in van wat in Gaza gebeurt. De socialistische vakbond ACOD noemt de beslissing een schande en heeft al gezegd dat ze met haar leden een boycott plant om de uitzending te beletten. Eerder vandaag besliste ook de publieke omroep in Nederland om weer een deelnemer te sturen. Diverse andere landen twijfelen nog omwille van de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is een jonge man vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij kreeg tenminste één messteek in de borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is hij niet meer in levensgevaar. De steekpartij volgde op een gevecht met meerdere betrokkenen aan de voorkant van het treinstation. De aanleiding voor het incident is nog niet uitgeklaard. Inmiddels kon de politie al wel één minderjarige oppakken. Bij Space Apps in Zaventem is het prototype voorgesteld van de Love Me M, het eerste Belgische robotwagentje dat naar de maan gaat. Over 3 jaar mag het mee met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Het prototype weegt zo'n 20 kilo en kan evenveel gewicht aan materiaal meenemen. Ook de besturing van het wagentje zal gebeuren vanuit het controlecentrum in Zaventem. En aan het Steen in Antwerpen is vanmiddag de 1000ste riviercruise van het toeristische seizoen aangemeerd. En dat is een record. Door de nog altijd lage waterstanden op de Rijn moesten heel wat schepen de voorbije maanden hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. En Antwerpen blijkt daarbij een van de meest geliefde alternatieven. Volgens het stadsbestuur zal die populariteit op lange termijn ook positieve gevolgen hebben voor lokale economie en toerisme. Stilaan iets meer wolken en later op de avond lokaal kans op een enkele regenbui. Morgen wisselend bewolkt en dan tot 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De stad Brugge plaatst extra rattenvallen bij de wervende Sint-Amandstraat. Nadat restaurant De Stove had geklaagd over ratten die zelfs tot in de zaak dreigden binnen te komen. Schepen van openbaar domein Frankie de Mont benadrukt dat er geen sprake is van een plaag, maar bevestigt dat werken in de straat ratten naar boven hebben gebracht, onder meer door etensresten van arbeiders. Na overleg met de rattenvanger en de aannemer zijn bijkomende vallen geplaatst. De Mon zegt dat andere horecazaken in de buurt geen overlast opmerkten en hoopt dat de oorzaak nu is aangepakt. Op de verkeerswisselaren E40, E403 in Brugge worden in de nacht van donderdag op vrijdag asfalteringswerken uitgevoerd. Afrit 8 richting Brugge en Zeebrugge voor verkeer uit Gent en Brussel gaat volledig dicht. De werken starten om 20 uur. De asfaltlaag wordt afgefreesd en vernieuwd en er komen nieuwe markeringen. Bestuurders moeten tijdelijk omrijden via afrit 7 in Lopem en de rotonde aan Kinipolis. Tegen de ochtendspits moet alles opnieuw vrij zijn, al blijft de planning afhankelijk van het weer. Het jongerencafé Het Pauterschat is weer open. Bij burgemeestersbevel was het populaire café bij jongeren vorige week gesloten. Er zijn immers stabiliteitsproblemen met het gebouw boven het café. Uit veiligheidsoverwegingen besliste de burgemeester om de zaak tijdelijk te sluiten. De eigenaar heeft nu echter harde garanties gegeven dat de problemen aangepakt zullen worden. Tot vreugde van de uitbater van het café, die dus weer mag openen. De marinebasis in Zeebrugge verwelkomde zo pas de M941 Tournai, het tweede nieuwe mijnenbestrijdingsschip voor de Belgische marine. Het vormt een nieuwe stap in de gezamenlijke modernisering met Nederland. Eerder kwamen al de Oostende en de Nederlandse Vlissingen aan. De Tournai is uitgerust met autonome vaartuigen, onderwaterdrones en luchtplatformen, zodat het moederschip op veilige afstand kan blijven. Admiraal Tanguy Botman noemt het een cruciale stap in de opbouw van een geïntegreerde capaciteit. De Tournai is de tweede van 6 nieuwe Belgische mijnenjagers. Al is nog niet zeker of de overige schepen ook in Nederland gebouwd worden. En tot slot goed nieuws voor het Ventilus-project. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een schorsingsverzoek tegen een deeltraject van het Ventilus-project verworpen. Het ging om een omwonende die langs een geplande bovengrondse lijn woont en vroeg om een onmiddellijke stopzetting van de werken. Volgens de Raad is er geen sprake van uiterst dringende noodzakelijkheid. De start van de werken op 14 september veroorzaakt geen onherstelbare schade die een schorsing rechtvaardigt. Daardoor blijft de omgevingsvergunning van minister Jo Broens gelden en mogen de werkzaamheden doorgaan. De inhoudelijke bezwaren worden later behandeld in het gewone vernietigingsberoep. Vorige week werd wel een bemalingswerk in Lendeleden nog tijdelijk geschorst.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
4: De Lage Landen met Eddy Govert.

Goedenavond en welkom bij VWRO. We zitten weer klaar voor een nieuwe uitzending van de Lage Landen. Eddie Govert is mijn naam. Je hoorde al Bazaar met Ooit komt er een dag. Maar we werken altijd rond een bepaald thema. En voor vandaag, net zoals gisteren, is het thema lente. Er zijn zoveel liedjes over de lente dat we ook een tweede uitzending daaraan besteden. En wat hoor je allemaal? Wel, opnames van Mieke, ook van Ria Valk en Nadia. We blijven bij de meisjes, zoals je ziet, hè. Morgen komt de lente. Allee, geniet ervan!

Deze man moet je nog kennen van Adem, mijn adem. Inderdaad, Peter Schaap uit Nederland. Maar deze keer met De Lente. En we hebben een hele trits met opnames over De Lente. Van Peter de Koning, Ellen and the Moodmakers, Ben Kramer, ook Michel Charmant op zijn accordeon, De Lentewals. En starten doen we met Caroline in het veld. De Lente zal niet anders zijn.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Twee verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Ook ons land zal volgend jaar weer deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft dat beslist na intens overleg met Songfestivalorganisator EBU. Volgens de openbare omroep wil de organisator de liedjeswedstrijd in ere herstellen en verdient dat een kans, maar houdt dit geen goedkeuring in van wat in Gaza gebeurt. De socialistische vakbond ACOD noemt de beslissing een schande en heeft al gezegd dat ze met haar leden een boycott plant om de uitzending te beletten. Eerder vandaag besliste ook de publieke omroep in Nederland om weer een deelnemer te sturen. Diverse andere landen twijfelen nog omwille van de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is een jonge man vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij kreeg tenminste 1 messteek in de borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is hij niet meer in levensgevaar. De steekpartij volgde op een gevecht met meerdere betrokkenen aan de voorkant van het treinstation. De aanleiding voor het incident is nog niet uitgeklaard. Inmiddels kon de politie al wel 1 minderjarige oppakken. Bij Space Apps in Zaventem is het prototype voorgesteld van de Love Me M, het eerste Belgische robotwagentje dat naar de maan gaat. Over 3 jaar mag het mee met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Het prototype weegt zo'n 20 kilo en kan evenveel gewicht aan materiaal meenemen. Ook de besturing van het wagentje zal gebeuren vanuit het controlecentrum in Zaventem. En aan het Steen in Antwerpen is vanmiddag de 1000ste riviercruise van het toeristische seizoen aangemeerd. En dat is een record. Door de nog altijd lage waterstanden op de Rijn moesten heel wat schepen de voorbije maanden hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. En Antwerpen blijkt daarbij een van de meest geliefde alternatieven. Volgens het stadsbestuur zal die populariteit op lange termijn ook positieve gevolgen hebben voor lokale economie en toerisme. Stilaan iets meer wolken en later op de avond lokaal kans op een enkele regenbui. Morgen wisselen bewolkt en dan tot 21 graden.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
5: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
4: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
5: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
4: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
5: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
4: De laatste zondag van de maand op Brugse Radio.
5: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
4: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
3: Dit is VBRO.
6: VBRO.
4: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Even tussendoor onze trotsplaat. En die is op naam te schrijven van Marco Kimsen. Liefde, kort en krachtig. We hebben heel wat liedjes nog over de lente. En dat zijn liedjes van Standaard, Tom Dingian, Kevin Koning en Helemaal Hollands. Heel wat Nederlanders, hè? Maar kijk, ik zag de lente in je ogen. Oh, romantiek hier.
1: De Lage Landen met Eddy Govert.

Een lekkere meestamper van Anthony Joosten. Lente in mijn hart. Het zal wel zijn, zeker. Maar we zijn daarmee bijna op het einde gekomen van onze Lage Landen. Je hebt nog opnames te goed van Lize Marke en ook van Jan Lelieveld. En die komt uit Nederland en heeft lentekriebels. Kan er niks aan doen, hè? Allee, morgen ben ik er terug tussen 10 en 12, koffietijd. Ik hoop dat ik jullie mag verwelkomen. Bedankt om te luisteren en nog een fijne avond verder. Ciao, ciao.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Ook ons land zal volgend jaar weer deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft dat beslist na intens overleg met songfestivalorganisator EBU. Volgens de openbare omroep wil de organisator de liedjeswedstrijd in ere herstellen en verdient dat een kans, maar houdt dit geen goedkeuring in van wat in Gaza gebeurt. De socialistische vakbond ACOD noemt de beslissing een schande en heeft al gezegd dat ze met haar leden een boycott plant om de uitzending te beletten. Eerder vandaag besliste ook de publieke omroep in Nederland om weer een deelnemer te sturen. Diverse andere landen twijfelen nog omwille van de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is een jonge man vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij kreeg tenminste één messteek in de borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is hij niet meer in levensgevaar. De steekpartij volgde op een gevecht met meerdere betrokkenen aan de voorkant van het treinstation. De aanleiding voor het incident is nog niet uitgeklaard. Inmiddels kon de politie al wel één minderjarige oppakken. Bij Space Apps in Zaventem is het prototype voorgesteld van de Love Me M, het eerste Belgische robotwagentje dat naar de maan gaat. Over 3 jaar mag het mee met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Het prototype weegt zo'n 20 kilo en kan evenveel gewicht aan materiaal meenemen. Ook de besturing van het wagentje zal gebeuren vanuit het controlecentrum in Zaventem. En aan het Steen in Antwerpen is vanmiddag de 1000ste riviercruise van het toeristische seizoen aangemeerd. En dat is een record. Door de nog altijd lage waterstanden op de Rijn moesten heel wat schepen de voorbije maanden hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. En Antwerpen blijkt daarbij een van de meest geliefde alternatieven. Volgens het stadsbestuur zal die populariteit op lange termijn ook positieve gevolgen hebben voor lokale economie en toerisme. Stilaan iets meer wolken en later op de avond lokaal kans op een enkele regenbui. Morgen wisselen bewolkt en dan tot 21 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, die

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Dit is VBRO.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
2: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: Er is een verdachte opgepakt voor het schietincident in Lebbeke in Oost-Vlaanderen afgelopen zondag. Een jongeman van 18 reed op zijn bromfiets naar huis toen iemand hem de weg versperde. Nadat hij de man ontweek, is de jongeman in de rug geschoten. De verdachte is een man van 22. De raadkamer beslist vrijdag of hij langer aangehouden blijft. Voorlopig is onduidelijk of verdachte en slachtoffer elkaar kenden. IKMB Belgium is failliet. Het callcenter verzorgt klantrelaties van firma's en verloor met Total Energies onlangs een grote klant. Een bedrijf uit dezelfde groep neemt nu de activiteiten over, maar toch sneuvelen 88 jobs op de beide vestigingen in Sint-Truiden en Luik. Het management blijft wel behouden en zegt dat ze nieuwe kansen ziet in investeringen in onder meer artificiële intelligentie. De vakbonden noemen die gang van zaken ongehoord en vinden dat de sociale dialoog geen kansen heeft gekregen. Het Britse leger gaat een speciale eenheid creëren om Britse satellieten te beschermen tegen vijandige bedreigingen. De eenheid zal werken met geavanceerde technologie. Volgens het Britse ministerie van Defensie is de ruimte nu eenmaal oorlogsgebied geworden en moet het land zich aan die situatie aanpassen. Vorige week nog liet ook Defensie in de VS weten dat het wapens in de ruimte heeft. De nieuwe eenheid is deel van de ruimtestrategie van de Britse regering. Labour-leider Andy Burnham trok daar onlangs 9 miljard euro voor uit. In de Women's Champions League voetbal komt OH Leuven goed weg. Het speelde thuis 0-0 gelijk tegen AS Roma, maar het scheelde geen haar of het werd toch nog 0-1. Al diep in blessuretijd miste Roma een penalty via Pandini. En zo blijft OH Leuven AS Roma in bedwang houden. Het speelde vorig seizoen ook al eens 1-1 in de Champions League. En de medaillendroom van de Red Dragons op het EK volleybal in Turijn is voorbij. De Belgische volleybalmannen verloren een duur bevochten kwartfinale tegen Slovenië in 4 sets. Teamcaptain Samdaro viel al vroeg in de wedstrijd uit met een blessure. Mogelijk heeft hij een scheur in de adductoren opgelopen. Na een bewolkte maar vrij zachte nacht met minima rond 14 graden begint de dag met wat mistbanken. Daarna zonnig en tot 21 graden in het centrum.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda-comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk

Waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren en het dal voor de kou te bewaren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Er is een verdachte opgepakt voor het schietincident in Lebbeke in Oost-Vlaanderen afgelopen zondag. Een jongeman van 18 reed op zijn bromfiets naar huis toen iemand hem de weg versperde. Nadat hij de man ontweek, is de jongeman in de rug geschoten. De verdachte is een man van 22. De raadkamer beslist vrijdag of hij langer aangehouden blijft. Voorlopig is onduidelijk of verdachte en slachtoffer elkaar kenden. IKMB Belgium is failliet. Het callcenter verzorgt klantrelaties van firma's en verloor met Total Energies onlangs een grote klant. Een bedrijf uit dezelfde groep neemt nu de activiteiten over, maar toch sneuvelen 88 jobs op de beide vestigingen in Sint-Truiden en Luik. Het management blijft wel behouden en zegt dat ze nieuwe kansen ziet in investeringen in onder meer artificiële intelligentie. De vakbonden noemen die gang van zaken ongehoord en vinden dat de sociale dialoog geen kansen heeft gekregen. Het Britse leger gaat een speciale eenheid creëren om Britse satellieten te beschermen tegen vijandige bedreigingen. De eenheid zal werken met geavanceerde technologie. Volgens het Britse ministerie van Defensie is de ruimte nu eenmaal oorlogsgebied geworden en moet het land zich aan die situatie aanpassen. Vorige week nog liet ook Defensie in de VS weten dat het wapens in de ruimte heeft. De nieuwe eenheid is deel van de ruimtestrategie van de Britse regering. Leverleider Andy Burnham trok daar onlangs 9 miljard euro voor uit. In de Women's Champions League voetbal komt OHA Leuven goed weg. Het speelde thuis 0-0 gelijk tegen AS Roma, maar het scheelde geen haar of het werd toch nog 0-1. Al diep in blessuretijd miste Roma een penalty via Pandini. En zo blijft OHA Leuven AS Roma in bedwang houden. Het speelde vorig seizoen ook al eens 1-1 in de Champions League. En de medailledroom van de Red Dragons op het EK volleybal in Turijn is voorbij. De Belgische volleybalmannen verloren een duur bevochten kwartfinale tegen Slovenië in 4 sets. Teamcaptain Sam de Roo viel al vroeg in de wedstrijd uit met een blessure. Mogelijk heeft hij een scheur in de adductoren opgelopen. Na een bewolkte maar vrij zachte nacht met minima rond 14 graden begint de dag met wat mistbanken. Daarna zonnig en tot 21 graden in het centrum.
1: Yes.

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VWRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VWRO.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Dit is VBRO. VBRO. VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de Wereldtentoonstelling 1988.

0: hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
1: Zondagmorgen
2: van 8 tot 10
1: op zijn zondags.
3: Jawel.
1: Bij VBRO.
4: Mam! Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met die spreken. Zegt de Jean-Pierre, heb jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt? Ja, meneer de directeur.

0: En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boem, boem, boem. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen keer. Boem.
1: Dit is